Thank you.

0: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee. Op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
1: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
0: Wil je iets delen met Nostalgie Plus?
2: Mail naar studio@nostalgie.plus.
0: Het beste uit de 60s,
2: 70s
0: en 80s.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee jong, gracias Kate.

0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
1: Code Yellow.
2: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Een hele goede morgen, de zomer, tenminste de hitte, is weggespoeld en ook doorgespoeld. Dat kan een mens toch echt deugd doen, hè? Fijn dat je luistert naar de zomer van je leven. Dit is Nostalgie Plus.
5: Your golden years. Nostalgie Plus.
4: Het is 7 uur, nieuws krijg je van Frankie Caljon.
6: Goedemorgen. De buitenschoolse opvang wordt tot 2 keer duurder. Vanaf 1 september draait de voor- en naschoolse opvang niet enkel meer om bewaken. Maar kinderen tot 12 jaar krijgen ook zinvolle activiteiten, zoals sportmuziek of tekenlessen. De nieuwe hervorming komt er op initiatief van de steden en de gemeenten. Maar daar betalen ouders dus wel een pak meer voor. In Mechelen bijvoorbeeld betaal je zelfs het dubbele. De prijs stijgt van 0,75 cent naar 1,5 euro per half uur. De sociale tarieven voor kwetsbare gezinnen blijven wel gelden. In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 verdronken in de Maas. Hij wilde met vrienden zwemmen voor wat verkoeling, maar hij raakte in de problemen. Hulpdiensten konden hem uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. Wellicht raakte de man in moeilijkheden door draaikolken in het water. Het onderzoek loopt nog. In Venezuela hebben reddingswerkers het afgelopen weekend nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald, na de 2 zware aardbevingen vorige week. Intussen is de dodental opgelopen tot 1450. Ook meer dan 4000 mensen raakten gewond en meer dan 50.000 mensen zijn nog vermist. De VS zetten intussen extra militairen in en Europese landen sturen hulpmiddelen en reddingswerkers. Ook ons land beslist om het BFAS-team te sturen naar het getroffen gebied. En dan naar het WK voetbal. Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Het won in de 16e finales met 1-0 van Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos. Het enige doelpunt viel pas in de toegevoegde tijd. Het was mogelijk de laatste wedstrijd in de trainerscarrière van Hugo Broos. Hij is 74 en beslist de komende dagen over zijn afscheid. Canada speelt in de 8e finales tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Marokko. Het wordt wat minder puffen en meer genieten van zomers weer. Vandaag zonnig en minder heet bij maxima tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen en vanaf het westen meer wolken en wat lichte regen tot opnieuw 25 graden.
4: Dankjewel, vrouwtje. De files die zijn er ook op deze maandagochtend. 46 kilometer in het totaal. De vertragingen van 10 minuten en meer op de N16 Sint-Niklaas-Middelbroek verlies je 20 minuten vanaf Sint-Niklaas Centrum. Op de E19 Antwerpen-Brussel 18 minuten trager van Rums tot Mechelen-Zuid. Een kwartier erbij op de E429 Doornik-Brussel van Bierge tot Tubeke. En op de Brusselse binnenring komt er 11 minuten bij van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Andere vertragingen die liggen tussen de 3 en de 7 minuten.
7: De zomer van je leven. Johan Henneman.

Met dit nummer is het net zoals bij Vallende Sterren. Dan mag je een wens doen. I Wish van Stevie Wonder. En ik heb eigenlijk maar één wens. Dat het een fantastische zomer mag worden. Hier bij Nostalgie Plus. Eentje vol met muziek uit jouw golden years. Met de Hollies zitten we goed hoor. Sorry Suzanne.

0: Dat heet dan een leugentje om best wil. Bij Wiltura en Linda. P. Lion met Happy Children, ken je die nog? En mocht je zeggen, hoe klinkt dat nu weer? Wel, zo meteen kom je het wel te weten. Maar we gaan het even over het weer hebben natuurlijk. Doen we altijd elke ochtend, ook in de zomer van je leven. En daar is onze weerman Erwin Franks. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: En de zomer die is er nog altijd, maar toch wel met iets minder warmte, hoop ik nu vanaf vandaag.
1: Johan, we kunnen opnieuw wat vrijer ademen. Hè? Een westenwind, dat is toch een heel ander gevoel dan die snikhete lucht uit het zuidoosten. En vandaag is er een westenwind, zelfs west-noordwest. Prima zomerdag op het programma met afwisselend zon, wolken. Het blijft droog. Vanmorgen was er in het centrum van het land nog een bui. Die is nu richting Nederland. Het wordt overal droog. Bij vanmiddag 26 graden aan zee is dat wat koeler door die zeebries met 20 graden. En nog veel beter nieuws wat betreft de nachttemperaturen. Dat inslapen dat gaat ook veel beter lukken bij voortaan minima rond 15 graden.
0: Ja, de kleine oogjes die zijn even de wereld uit. En morgen dan?
1: Morgen en woensdag fantastisch zomerweer eigenlijk. Het ideale zomerweer, hè, met wolken. Soms wat meer wolken dan zonneschijn. Maar bij momenten komt die zon er toch ook nog goed door. Geen onweersbuien op het programma. En ja, de ideale zomertemperaturen denk ik overdag is dat zo 5 tot 26 graden. Donderdag wordt het opnieuw iets warmer. 7 lokaal 28 graden. Maar voorlopig is er geen sprake meer van tropische temperaturen van 30 graden en meer. Dus ik denk die festiviteiten volgend weekend, Werchter onder meer, ik denk dat die allemaal feilloos kunnen verlopen.
0: Ja, het woordje regen heb je zorgvuldig gemeten denk ik, of is er geen buitje?
1: Vanmorgen was er een buitje, maar ik denk dat dat het enige spektakel deze week gaat zijn. Dus het wordt droog. En kijk, die onweersbuien van afgelopen weekend, die waren ook wel nodig voor de natuur. Alleen ja, een beetje jammer dat dat in onweer gebeurt. Gezapige regen is nog veel beter voor moeder natuur. Maar ja, kijk, het is nu eenmaal zo.
0: Ja, laten we het op de zomer houden en mooie weer van deze week. En ik hoor jou morgen terug.

0: Erwin Franks, onze weerman, die zag geen bui hangen. Maar ik zie er toch eentje aankomen, hoor. Straks met BJ Thomas hier bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven.
1: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
2: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
1: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Dat wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
9: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
8: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
9: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
8: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
9: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Iedereen is welkom op dat feestje, zeg maar. Dat grote feest van Roger Glover en zijn gasten. De Butterfly Ball, want daar draait het allemaal rond in Love Is All. Ik hou van mooie liedjes en jij ook. En ik denk dat Wendy Crawford wel in de smaak gaat vallen op deze maandagochtend. Het is 7:30. Hier is Frankje met de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Wie de voorbije jaren alleen zijn snelheid of parkeerboete in de bus kreeg, heeft mogelijk te veel betaald. Heel wat steden en gemeenten rekenden onwettige kosten aan bovenop de boete. Het gaat om zo'n 6 tot 11 euro aan administratieve kost. En minstens 911.000 boetes werden zo onterecht verhoogd, blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. Dat is goed voor 12 miljoen euro. De Vlaamse regering wil gemeenten opnieuw aanmoedigen tot vrijwillige fusies. Het heeft opnieuw een financieel steunpakket klaar. De regering belooft een schuldovername tot maximaal 16 miljoen euro. En er is ook een tussenkomst in de transitiekosten van zo'n 1 miljoen euro. Bij de laatste ronde fusioneerden 28 gemeenten tot 13 nieuwe fusiegemeenten. En in Venezuela hebben reddingswerkers het afgelopen weekend nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald, na de twee zware aardbevingen vorige week. Intussen is de dodental opgelopen tot 1450 en meer dan 50.000 mensen zijn nog vermist. Europese landen sturen intussen hulpmiddelen en reddingswerkers. Ook ons land beslist om het PFAS-team te sturen naar het getroffen gebied. En dan het weer. Het wordt minder puffen en meer genieten van zomers weer. Vandaag zonnig en minderheid met maxima tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft overwegend droog bij 25 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 60 kilometer file, dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer op de E19 Antwerpen-Brussel. Verlies je momenteel 26 minuten van Kontich tot Mechelen-Zuid op de binnenring rond Brussel, plus 22 minuten van Expo tot Machelen-Wolebedaan, 20 minuten trager op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. Op de A12 Boom-Brussel een kwartier erbij, van Onderzeel Industrie tot Domein Levendalen en op de E429 Doornik-Brussel ook 15 minuten extra van Biersche tot Tubize. De E40 Luik-Brussel dan nog, daar verlies je 11 minuten van Haasterode tot Bertem. Andere vertragingen, die liggen tussen de 3 en 7 minuten.
3: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

Een hele zomer lang, in de zomer van je leven. En ook vandaag natuurlijk, dan serveren we jou de grootste hits uit jouw golden years. Uit de 60s, uit de 70s en uit de 80s. Dat doe ik samen met Leen en met Seb hier bij Nostalgie Plus op deze maandag, de 29e juni.

Met appjes kom je goed weg in het buitenland. Die vertalen alles eigenlijk zo goed als perfect. Maar het de taal zelf spreken, dat is ook wel leuk natuurlijk. Het Italiano met Toto Cotugno, het is 7:48. Natuurlijk spreekt de muziek de hoofdrol in de zomer van je leven. En 's ochtends zijn er wel kranten, die hebben we ook een hele zomer in de brievenbus, dankzij onze postbodes. En dit zijn de titels op de voorpagina's van de Vlaamse kranten vandaag. Het nieuwsblad titelt 1 op 3 jongeren is gewonnen voor smartphoneverbod op school. Buitenschoolse opvang wordt tot 2 keer zo duur. En van smeren naar schuiven, dat gaat over een sfeerbeeld op de festivals van het voorbije weekend. Het laatste nieuws, Vlaming betaalt 12 miljoen euro te veel voor boetes. Steden en gemeenten tellen onwettige kosten bij. Agressie tegen personeel, VDAB piekt. Maar vanaf vandaag dan toch eindelijk gewoon zomer. Dit is het laatste nieuws. Na de verschillende festivals die zijn stopgezet, het hitteonweer met zeker 17.000 bliksems en een dode door een omgewaaide boom. De Standaard dan, Trump blijft historische akkoorden sluiten die de bommen niet stoppen. De hittegolf maakt 1 ding duidelijk, Europa is er niet voor gebouwd. Hamburgers, country en luchtshow in Brussel voor 250 jaar Verenigde Staten. Dat is die andere titel op de voorpagina van de Standaard. De morgen dan, Russische hardliners roepen Poetin op tot escalatie, oorlog. Hoe sterk is Senegal de volgende opponent van de Rode Duivels, vraagt de morgen zich af. En was annuleren nodig en krijg je mijn geld terug? Prangende vragen na de afgelaste festivals. Gazet van Antwerpen heeft het al over de solden. Ja, dat is voor woensdag, hè. Woensdag starten die. De solden starten met kortingen tot 50%, weet de Gazet. Van blikseminslagen tot platgeblazen maïs, onweer, houdt lelijk huis in provincie. En oef, we kunnen woensdag weer supporteren, maar Senegal wordt taaie klant. En ik heb ook de titels van de Bank van Limburg. In 2026 al 967 verdachte websites geblokkeerd. De economische inspectie die voert de strijd op tegen internetfraude. 1 op 3 tweedehands bestelwagens geraakt niet door keuring. En op de foto een rode duivel bij Belang van Limburg. Trossard doet duivels weer dansen. Woensdag wacht Senegal. Dat zijn ze, de krantentitels van deze 29e juni. Het is 11:48. Goedemorgen.

0: Zelfs op de heetste dag zorgt dit voor verkoeling. Deze George Michael, Careless Whisper. Blijf rustig zitten voor nog meer classics in de zomer van je leven. Van straks Richie Valens bijvoorbeeld. En ILO, maar na het nieuws is er al John Paul Young.
1: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij

0: beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Een hele goede morgen, zon ga je niet tekort hebben hier bij Nostalgie Plus. Want dit is een hele zomer lang, echt waar, met de nadruk op een hele zomer. Van vandaag tot het einde van augustus, de zomer van je leven. Your golden years, Nostalgie Plus. Het is 8:00, nieuws krijg je van Frankie Caljon.
2: Goedemorgen. Wie de voorbije jaren al eens een snelheids- of parkeerboete in de bus kreeg, heeft mogelijk te veel betaald. Heel wat steden en gemeenten rekenden onwettige kosten aan bovenop de boete. Het gaat om dossierkosten of administratieve toeslagen tot 11 euro. Minstens 911.000 boetes werden zo onterecht verhoogd, blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. Dat is goed voor 12 miljoen euro. Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de veel extra kosten. Vlaams binnenlandminister Krivits reageert teleurgesteld en zegt dat dit niet had mogen gebeuren. De buitenschoolse opvang wordt tot 2 keer duurder. Vanaf 1 september draait de voor- en naschoolse opvang niet enkel meer om bewaken, maar kinderen tot 12 jaar krijgen ook zinvolle activiteiten zoals sport, muziek of tekenlessen. Maar daar betalen ouders een pak meer voor. In Mechelen bijvoorbeeld betaal je zelfs het dubbele. De prijs stijgt van 0,75 cent naar 1,5 euro per half uur. De sociale tarieven voor kwetsbare gezinnen blijven wel gelden. In het Jubelpark in Brussel was het gisteravond groot feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White had meer dan 8500 mensen uitgenodigd. Het was een typisch Amerikaanse ervaring met cheerleaders, line dancing, Amerikaans eten en een drone- en vuurwerkshow. Onze premier De Wever was er ook bij. Hij gaf zelfs een toespraak waarin hij de sterke band tussen ons land en de VS benadrukte. Ons land gaf als geschenk ook een kristallen vaas. En dan naar het WK voetbal. Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Het won in de 16e finales met 1-0 van Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos. Het enige doelpunt viel pas in de toegevoegde tijd. Het was mogelijk de laatste wedstrijd in de trainerscarrière van Hugo Broos. Hij is 74 en beslist de komende dagen over zijn afscheid. Canada speelt in de 8e finales trouwens tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Marokko. Het wordt wat minder puffen en meer genieten van het zomers weer. Vandaag zonnig en minder heet met maxima tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen, vanaf het westen meer wolken en wat lichte regen tot 25 graden.
1: 100 kilometer file op dit moment. We zitten met een ongeval op de buitenring rond Brussel. Ter hoogte van Zellik. 41 minuten trager vanaf Grimbergen daar. Op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je 33 minuten van Kontich tot Mechelen-Zuid. Op de binnenring rond Brussel 22 minuten trager. Van Expo tot Vilvoorde Koningsloo. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek plus 20 minuten. Van Sint-Niklaas Centrum tot Krijgsbaan. Op de E429 Toornik-Brussel. Een kwartier trager van Biersen tot Tubize. Tubeke dus. Op de De A12 Boom Antwerpen verlies je een kwartier van Boom tot het kruispunt Kleindalaan Kontichse Steenweg. En op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij van Waterloo Centrum tot Luilup. Andere vertragingen nu maximaal 12 minuten.
0: De zomer van je leven. Johan Henneman.

gewoon je zintuigen laten werken en dan komt alles vanzelf. Weet John Paul Young, Love is in the Air. Goedemorgen, 7:30 over 8 is het op dit moment. En elke dag zetten we een jaartal, een van de zomers van je leven uit jouw golden years in de kijker. Gaan we ook vandaag doen. En straks om 9:15 en om 9:45 en om 10:15 en zo de hele dag door komt dat jaar terug. En we halen vandaag herinneringen op aan die warme zomer van 76.

zomer van 1976 is niet ver weg. Ja, met al de hitte en het warmterecords die gesneuveld zijn, denken we daar meteen aan terug 50 jaar geleden. En 1976 staat vandaag in de kijker hier bij Nostalgie Plus. Tijd is de zomer van je leven. En straks rond 9:15 kom je bijvoorbeeld te weten wanneer het eerste Ebola-virus opdook en waarom het ook Ebola heet. Straks is om 9:15 liever de zomer van je leven. En dan elk uur weer een hele dag lang straks met Sepp. En straks ook met Leen hier bij Nostalgie Plus. 9:13. De kuskusdans.

0: Daar kon je het ook warm van krijgen. In de jaren 70 en 80 en 60. En in 90 verminderde dat plots. Richie Valens bij Nostalgie Plus. Ik heb Bruce Springsteen straks voor jou met Streets of Philadelphia.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Wat een leven. Zalig is dat, een leven vol muziek. Dat heeft Kiki die zeker. En dat hebben wij ook. En over muziek gesproken. Want jij kan jouw favoriete muziek aanvragen. 'S Ochtends hier tussen 7 en 11 in de zomer van je leven. Muziek om je dag mee te beginnen, muziek om goed geluimd op te staan, muziek om erin te vliegen, muziek waar je kan van blijven genieten, muziek die je een hele dag meeneemt. Dat plaatje, dat vrolijke zomernummer, daar zijn we elke dag naar op zoek. En het enige wat je moet doen, is je WhatsApp erbij nemen en een berichtje sturen via 0477-900-800, 0477-900-800. En dan draaien we het, hè. Zet er ook even je telefoonnummer op. Dan kunnen we gezellig even een babbeltje doen over dat nummer. Het is je vrolijkste zomernummer, je vrolijkste hits. De plaat waarmee je dag wil beginnen. Waarmee je je dag letterlijk wil influiten vandaag. Fluit je dag. Dat kan je dus doorsturen. En dat stuur je dus naar 0477 900 800. Ik ben eens benieuwd.

0: Met welk nummer ben jij vrolijk juist aan je dag beginnen? De ideale startplaat. Mag gerust iets zomers zijn. Laat het mij weten en dan draai ik die voor jou. 0477 900 800. Op dat nummer kan je je bericht doorsturen. En straks romantiek hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven met Billy Joel.
1: Goedemorgen. Voor wie deze zomer wil gaan shoppen, heb ik goed nieuws. De zomersolden starten woensdag en de meeste winkeliers geven dan al kortingen van 30%. Bij sommige winkels al meteen 50%. De meeste handelaars hebben nog tot 40% van de collectie in de rekken liggen. De soldenperiode blijft belangrijk om kleine handelaars te verdedigen tegen de grote ketens, zegt ondernemersorganisatie Unizo. Onze Rode Duivels zijn in volle voorbereiding voor de 16e finales op het WK voetbal. Die spelen ze overmorgen tegen Senegal. Zeno de Bas trainde voor het eerst weer gedeeltelijk mee met de groep. Opvallend, Leandro Trossard, die nog man van de match was tegen Nieuw-Zeeland, was niet op training. Hij is niet 100% fit. Gisteren plaatste Canada zich trouwens als eerste land voor de 8e finales. Het won met 1-0 van Zuid-Afrika. En dan nog even naar de plantentuin in Gent. Daar staat de zeldzame reuzenaronskelk in volle bloei. Dat is bijzonder, want het gebeurt niet vaak. De plant is 2,29 meter groot en heeft een vreselijke geur van rottend vlees. Door zijn vorm en zijn Latijnse naam staat hij ook wel bekend als penisplant. Als je het eens wil zien, moet je wel snel zijn. De bloei duurt minder dan 72 uur en door het warme weer kan de plant nog sneller uit bloei zijn. Dan het weer. Het wordt wat minder puffen en meer genieten van zomers weer. Vandaag zonnig en minder heet met maxima tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft ook overwegend droog bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen. Vanaf het westen meer wolken en wat lichte regen.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 122 kilometer file, de vertragingen van een kwartier en meer. Hou rekening met een ongeval op de buitenring rond Brussel ter hoogte van Zellik. Daardoor verlies je daar nu al 1 uur en 10 minuten vanaf file voor de Koningslo. Dus file daar tot Zellik, omdat daar een ongeval gebeurde. Op de E19 Antwerpen-Brussel 40 minuten trager van Kontich tot Mechelen-Zuid. 38 minuten erbij op de A12 Boom-Brussel van Londerzeer Industrie tot Strombeek-Bever. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek plus 22 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. 21 minuten erbij op de buitenring rond Brussel van Waterloo Centrum tot Tervuren Vierarmen. En dan de binnenring rond Brussel, daar gaat het ook trager van Strombeek-Bever tot Machelen-Woluwelaan plus 21 minuten. En ook 21 minuten extra op de binnenring rond Brussel van Astridlaan-Dilbeek is dat tot Jette. Op de E40 Luik-Brussel komt er 18 minuten bij van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe en andere vertragingen nu maximaal 13 minuten.
3: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

0: zomer van 76 is helemaal terug. Vandaag bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Dat is voor straks na de Fortops.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi. Leven is mooi.
2: Franse.
3: Fleurt, avec toi.
2: En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.

0: Altijd handig als je iets mag lenen van een bekende professor. De teletijdmachine van professor Barabas, die staat hier in de studio. En dat zorgt er bijvoorbeeld nu voor dat we een halve eeuw terug kunnen keren.
1: De zomer van 1976.
0: De zomer van 1976 was bijzonder warm en er gebeurden bijzondere dingen in de zomer van 76. Zo werd er voor de allereerste keer een melding gemaakt van het Ebola-virus. Dat is die vreselijke ziekte die nu weer woedt. Eigenlijk ongeveer op dezelfde plek. De eerste melding die kwam uit het toenmalige Zaïre, het tegenwoordig Democratische Republiek Congo. En dat Ebola-virus brak toen uit, officieel geregistreerd. Er was ook geen middel tegen, nu nog altijd niet. Is levensgevaarlijk en het werd genoemd naar de rivier die daar stroomt. Op de plek waar het uitbrak in 1976, de Ebola-rivier. En bij de zomer van 76 horen niet alleen herinneringen, maar hoort ook heel veel muziek, zoals Bosk

0: Het is 8:45 en als het nu regent bij jou in de buurt, ja, dan zit je op de verkeerde plek op aarde. Hoor. Geen spatje regen. Onze weerman had het erover. Een prachtige zonnige zomerse dag om van te genieten. Dus laat de Weather Girls maar zingen. En zing gerust mee met It's Raining Men.
1: Hi, we're your Weather Girls.
2: Uh-huh.
1: And have we got

0: waterpret bij Nostalgie Plus. Met de Weather Girls en straks ook wel een beetje waterpret. Hoewel, Crocodile Rock met Elton John komt eraan na het nieuws.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
0: Genieten van de zon, waar je ook ligt. Op het strand, in de tuin of aan een vijvertje. Maakt niet uit.
5: Your golden years. Nostalgie.
0: Het is 9 uur. Het nieuws krijg je van Frankie Caljon.
6: Goedemorgen. Er groeien steeds meer kinderen op in een zware thuissituatie. Meer dan 11.000 kinderen waren vorig jaar slachtoffer van kindermishandeling. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.

0: meldingen gaan over verschillende soorten. Bijvoorbeeld over verwaarlozing, fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Opvallend, de fysieke verwaarlozing en mishandeling steeg met 10%. Eind februari trokken de verschillende vertrouwenscentra nog aan de alarmbel. De Vlaamse regering investeert nu 1,5 miljoen euro extra. Wie de voorbije jaren alleen zijn snelheids- of parkeerboete in de bus kreeg, heeft mogelijk te veel betaald. Heel wat steden en gemeenten rekenden onwettige kosten aan bovenop de boete. Het gaat om dossierkosten of administratieve toeslagen tot 11 euro. Minstens 911.000 boetes werden zo onterecht verhoogd, blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. Dat is goed voor 12 miljoen euro. Vlaams binnenlandminister Grevits reageert teleurgesteld en zegt dat dit niet had mogen gebeuren. Het zogenaamde energiedelen flopt in Vlaanderen volledig. Al 4 jaar kan je in ons land groene energie, die je zonnepanelen te veel hebben opgewekt, virtueel wegschenken of verkopen. Maar het gebeurt in de praktijk amper. Slechts 4.500 mensen deelden hun energie vorig jaar, terwijl 1 miljoen mensen zonnepanelen hebben. Komt omdat we het systeem te complex, te duur en klantonvriendelijk vinden. Zo moet je de energie vaak binnen het kwartier gebruiken en je betaalt er tot 150 euro extra per jaar. Voor. En onze Rode Duivels zijn in volle voorbereiding voor de 16e finales op het WK voetbal. Die spelen ze overmorgen tegen Senegal. Zene de Bas trainde voor het eerst weer gedeeltelijk mee met de groep. Opvallend, Leandro Trossard, die nog de man van de match was tegen Nieuw-Zeeland, was niet op training. Hij is niet 100% fit. Gisteren plaatste Canada zich trouwens als eerste land voor de 8e finales. Het won met 1-0 van Zuid-Afrika. Het wordt wat minder puffen en meer genieten van zomers weer. Vandaag zonnig en minder heet met maxima tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft overwegend droog bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen. Vanaf het westen dan meer wolken en wat lichte regen tot zo'n 25 graden.
1: Dankjewel, Fraukje. Kijken naar de weg. 112 kilometer file. De vertragingen van een kwartier en meer. Op de E19 Antwerpen-Brussel 1 uur en 10 minuten extra. Vanaf UZA tot Mechelen-Zuid. Op de A12 Boom-Brussel 35 minuten trager. Van Londerzeel tot Strombeek. Op de Brusselse buitenring, daar verlies je een half uur. Van Machelen tot Jette. Ter hoogte van Jette staat een defect voertuig. Op de N16 Sint-Niklaas-Middelbroek komt er 21 minuten bij. Vanaf Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. En een kwartier trager op de binnenring rond Brussel. Vanaf Anderlecht-Zuid tot Groot-Bijgaarde. De andere vertragingen op dit moment maximaal 13 minuten.
2: De zomer van je leven. Johan Henneman.

Zon en nog eens zon kan niet op natuurlijk. Bij Jimmy Cliff in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Ik blijf bij jou tot 11 uur, dan is aan het Zep. En dan is het aan Leen vanaf 3 uur. En de zomer van 1976, daar kijken we vandaag met een vergrootglas naar. Want we zetten die zomer van 76 in de kijker met muziek en met ja, herinneringen die zich dan allemaal hebben voorgedaan van aan bepaalde gebeurtenissen. Het komt echt allemaal terug. Even je geheugen opfrissen heet dat dan. En Ellen Petrie, die staat er ook op. Die komt ook langs in de zomer van je leven. 'S Ochtends, maar dat is pas over een uur. Peter Maffay en dan de Beatles met Help.

we blijven ze met heel veel plezier draaien. Al die waanzinnig toffe hits uit jouw golden years uit de 60s, 70s en 80s straks ook. Met Ray Parker Jr. en Ghostbusters. Het is 11:30.

0: and a strawberry soda.
1: It's a real mountain. Duizenden hits zijn er gemaakt tijdens jouw golden years. Duizenden nummers die jij gekocht hebt misschien, die misschien nog altijd in jouw platencollectie zitten. Duizenden hits waar wij natuurlijk altijd het beste proberen van te draaien in de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus. En jij kan ze ook aanvragen, die fantastische platen, zeker doen. En kan je je dag ermee influiten bijvoorbeeld? Je dag goed starten, je dag openen. Je dag meteen op de rails zetten met jouw favoriete hit uit de 60s, 70s en 80s. Jouw favoriete hit uit jouw golden years. Een nummer dat je kan meezingen, kan meeneurien. Je kan la la la doen, maar je kan het ook fluiten natuurlijk. Fluit je dag in met de ideale vrolijke hit. En je kan hem gewoon aanvragen. En dan bel ik jou misschien. Ah, misschien als het een goeie is natuurlijk, heel erg zeker, 0477-900-800. Daar kan je je bericht naartoe sturen. Daar kan je je plaat aanvragen. Fluit je dag in dus. Met welke plaat dan wel? Met welk vrolijk nummer? Met welke geweldige hit? 0477-900-800. Zeker doen, zeker proberen. 1976. Dat is het jaar dat vandaag in de kijker staat. Gaan we straks naartoe. Nu Ray Parker Jr.

0: Een van de knapste zomerplaten vind ik nog altijd Joe Dassin en L'été indien. Ah, ik ga er weer van genieten. Zalig gewoon, die komt er zo meteen aan. Het is 3:30. De files, ja, die zijn er nog. De vertragingen van 10 minuten en meer. Op de E19 Antwerpen-Brussel komt er 25 minuten bij. Van Kontich tot Mechelen-Zuid. 23 minuten trager op de A12 Boom-Brussel. Van Donderzeel tot Strombeek-Bever. Op de N16 Sint-Niklaas-Middelbroek. 18 minuten trager van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. 10 minuten erbij op de buitenring rond Brussel. Van Grimbergen tot Jette. En ook 10 minuten trager op de binnenring rond Brussel. Van Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan tot Jette. Andere vertragingen, maximaal 8 minuten op dit moment.
1: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

0: Ik heb mijn ogen gesloten. En ik wou dat nummer blijft, kon blijven duren. L'été indien van Joe Dassin. Laat radio gerust zo hard staan. Want er komt nog een toffe aan van Sting. If you love somebody, set them free.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s. Ja.

0: Het jaartal van de dag. 1976. Dat is het jaar waar we deze hele maandag lang naar terugkeren. Elk uur opnieuw.
1: De zomer van
2: 1976.
0: En we draaien muziek uit die zomer en we hebben het over bijzondere dingen die gebeurd zijn in de zomer van 1976. Niet alleen de ontzettend warme zomer, maar ook bijvoorbeeld muzikaal was er The Real Thing. En het huwelijk van twee iconen uit de jaren 60 die samen geweldige hits hebben gescoord. Ike en Tina Turner. Het huwelijk tussen die twee kwam tot een einde in 1976. Ze waren sinds 1962 getrouwd. 16 jaar lang niet meteen een sprookjeshuwelijk, gekenmerkt door ernstig fysiek en emotioneel geweld. Possessief gedrag van Ike en ontrouw. En Tina die gaf er de brein aan en ging op de loop in 1976. Volgens het verhaal met amper 36 dollar cent op zak. Maar ze hield wel de naam Tina Turner, een echte merknaam. En die heeft ze nog kunnen gebruiken daarna, want ze maakte een schitterende comeback. Einde van het huwelijk dus van Ike en Tina Turner in 1976. Officieel werd de scheiding pas uitgesproken in 1978. Ik had hem beloofd, The Real Thing uit de hitparade van 76 met You to Me are Effort.

En zo lanceerde hij ook de carrière van dochter Lief, Frank en Nancy Sinatra en Something Stupid. Chris Villa komt eraan met All Summer Long na deze Tony Ronald.

0: zomer van zijn leven beleefde hij in 1985. Chris Rea met All Summer Long. December 1963. Ja, dat was puttige winter, maar het was wel een zomers hit. For Four Seasons, dat is voor zo.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Een hele maandag lang heel veel zon in je radio en heel veel zonnige muziek uit jouw golden years.
4: Your golden years.
0: Dat is de zomer van je leven.
4: Nostalgie plus.
0: 1 over 10 nieuws krijg je van Fraukje.
5: Goedemorgen. Meer dan 11.000 kinderen waren vorig jaar slachtoffer van kindermishandeling. Dat is 4% meer dan het jaar voordien. Blijkt uit zijn

0: medewerkers van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling. Het gaat bijvoorbeeld over verwaarlozing, fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Opvallend, de fysieke verwaarlozing en mishandeling steeg met 10%. Verschillende vertrouwenscentra trokken al aan de alarmbel. De Vlaamse regering investeert nu 1,5 miljoen euro extra. De federale overheidsdienst Economie heeft dit jaar al 1000 verdachte websites geblokkeerd. Daardoor werden bijna 300.000 consumenten via een waarschuwingspagina beschermd tegen mogelijke fraude. In heel vorig jaar blokkeerde de Economische Inspectie zo'n 1200 websites. Het zet dus nog een extra tandje bij in de strijd tegen online oplichting. Het kan sinds kort ook sneller en gerichter ingrijpen bij illegale praktijken. En leerlingen van een gemeenschapsschool in Essenen in Afliegem hebben vanaf vandaag al zomervakantie. De school blijft dicht omdat er bij een brand in de buurt asbest is vrijgekomen afgelopen weekend. De gemeente legde een ruime perimeter vast met strenge veiligheidsmaatregelen. Ook buurtbewoners mogen niet in een tuin of terras gaan zitten en zeker niet poetsen. Een bodemdeskundige onderzoekt straks of er asbestdeeltjes zijn verspreid. Zonnig en droog en het wordt ook minder heet met maxima tussen 20 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen, maar vanaf het westen krijgen we meer wolken met wat lichte regen en opnieuw 25 graden. Donderdag dan opnieuw vrij zonnig en 26 graden.
1: 41 kilometer file nog met Flitsmeister. De vertragingen van 10 minuten en meer op de E19 Antwerpen-Brussel. Plus 16 minuten van Rums tot Mechelen-Zuid. 13 minuten trager op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. En op de N16 Willebroek-Mechelen verlies je 11 minuten. Vanaf de Mechelse Steenweg tot aan de Oscar van Kesbeekstraat. Andere vertragingen, maximum 8 minuten.
2: Van je leven.
3: Johan Henneman.

0: Je kan het elke dag van de week. Het hoeft niet zondagmiddag te zijn. Kan ook maandagmiddag vandaag bijvoorbeeld. De Young Rascals en Groovin. En straks krijgen we gezelschap, zomers gezelschap op de luchthaven nog wel, van Ellen Petrie. Die gaat dat allemaal doen voor ons. Nee, ze gaat niet op reis vertrekken. Ze gaat wel mensen opzoeken die op reis vertrekken. Straks hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Ellen Petrie in Ribbe de Bie met Ellen Petrie. Ribbe de Bie met Petrie, ja, klinkt wel goed. Zeg Arlen Oman.
1: Voici les clés pour

0: Ze is op vakantie, Madonna, met Holiday. Op vakantie, misschien wel naar Mexico.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026. Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
2: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
1: Meer weten over onze programma's en DJ's?
3: Volg ons dan ook op Facebook en Instagram.

0: Elke dag straks bij Leen. Dan weet je meteen ook waar Leen zit vandaag. Na 3 uur, zo rond 3:30. Kan je op stap met Ellen Petrie. Ellen Petrie die voor ons naar de luchthaven van Zaventem trekt. Ook al 's ochtends, ook al op deze maandagmorgen. Ribbedewee met Petrie. En Ellen is daar een paar mensen tegen het lijf gelopen, heb ik de indruk.
1: Jawel, jawel, jawel. Ik sta hier bij jullie. Zijn dat uw 2 kinderen?
2: Ja, toch wel.
1: Wat is jouw naam?
2: Ilse.
1: Ik denk dat je er wel trots mag op zijn. Hele mooie kinderen.
2: Klopt, ja.
1: Kom er even bij staan.
2: Nee, die gaan ze niet willen.
1: Gaan jullie samen op vakantie?
2: Nee, helemaal.
1: Jij komt ze afzetten?
2: Ja, toch wel.
1: En ben je een beetje zenuwachtig?
2: Ik vind het wel spannend. Ze gaan met hun papa op vakantie. Een maand naar de Filipijnen. Dus ze zijn nog nooit zo lang van mij weg geweest.
1: Oh, dat kan ik verstaan. En wat doet dat voor jou? Heb jij zoiets van, volgende maand neem ik ze gewoon mee? Of?
2: Het is spannend om zo lang gescheiden te zijn. Maar ik ga tegelijkertijd toch ook wel een beetje blij zijn om eens heel veel tijd voor mezelf te hebben.
1: Ah, ja, dat kan ik geloven. Ga je intussen tijd zelf op vakantie?
2: Ook wel, ja. Ik ga 2 weken naar Sri Lanka. Dus ook, ik heb mezelf die vakantie cadeau gedaan.
1: Oh, dat is wel fantastisch. En ga jij alleen of heb je ondertussen een nieuwe partner?
2: Nee, ik doe een groepsreis.
1: Dat vind ik nu echt interessant, want ik heb mij al heel veel afgevraagd. Zou ik ooit alleen op reis kunnen en willen gaan? En wat zou mij dat geven?
2: Wel, het is zo, aangezien zij is echt weg zijn en ik dit jaar 50 ben geworden, dacht ik, ik doe mezelf dat cadeau. En ik weet, als de groep tegenvalt, dan maak ik er wel zelf het beste van. Maar je zou nooit echt alleen zijn, hè. Ik wil gewoon echt de uitdaging aangaan en genieten van de momenten die er zijn. Maar ik heb eigenlijk zelf geen doelen dat ik wil bereiken. Dus.
1: En het is jouw eerste keer dat je in groep reist?
2: Nee, ik heb dat nogal gedaan, maar dan met een vriendin. Maar nu doe ik het echt gewoon helemaal alleen, helemaal voor mezelf.
1: En zie je jezelf dat elk jaar doen? Zijn er nog landen die op de bucketlist staan?
2: Ik zou graag elk jaar willen reizen, maar ik denk dat zowel qua financiële mogelijkheden als qua tijd, dat eigenlijk niet zo vanzelfsprekend is. Dus vandaar dat ik die kans wel grijp.
1: Ja, ik vind het voor jou ook wel spannend dat je de kinderen dan gaat afzetten.
2: Ja.
1: En wanneer vertrek je? Zit je heel lang alleen thuis?
2: Nee, ik ben echt in de helft weg en dan kom ik terug. Ik heb wel ervoor gezorgd dat ik terug ben voordat zij terug zijn. Dus zodanig dat ik ze ook kan komen ophalen binnen een maand.
1: Ik wens jou een fantastische reis, helemaal alleen, maar met ook in groep. En ik ben eigenlijk zeker dat dat heel veel gaat geven. Ik ga er zelf ook even over nadenken, om dat ooit wel eens te doen. Ik kan misschien tips en tricks bij jou nog gaan vragen. Fijne vakantie.
2: Dank je wel.

0: Beleef de zomer van je leven bij Nostalgie Plus vanaf vandaag tot eind augustus. Straks met Sepp en daarna ook met Lenis kijken naar de weg.
1: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.
0: Er staat 26 kilometer file. De vertragingen van 10 minuten en meer op D40 Veurne-Jatbeke verlies een kwartier van Gistel tot Jatbeke. Op D19 Antwerpen-Brussel plus 10 minuten van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. Ook 10 minuten trager op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Vanaf Sint-Niklaas Centrum tot Krijgsbaan. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. En ook trager op de binnenring van Brussel van Strombeek-Bever tot Vilvoorde-Koningsdorp.
1: Met Johan Henneman.

0: Muzikaal kruiden, dat kan met een saxofoon. Maar een mondharmonica, dat klinkt ook toch geweldig, hè? There must be an angel playing with my heart van Eurythmics. En juli is niet zomaar een zomermaand. Wij gaan er iets heel speciaals van maken. Luister eens goed.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse... Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.

0: Juli is classic maand hier bij Nostalgie Plus. Stemmen voor de Vlaamse top 100, voor de Franse top 100, voor de Belgische top 100 en voor de zomer top 500 in die classic maand. En de stembussen zijn open. De stembussen vind je op nostalgie.plus.
1: De zomer van
2: 1976.
0: De zomer van 1976 en die draait helemaal rond muziek. Muziek van ene zekere Big Bill Krakkebaas. Dat is een hele bekende bluesmuzikant uit de jaren 70. Ja, toen is hij begonnen met blues en ska op zijn gitaar. Samen met onder andere Jean-Marie Aerts en Jean Blouten. En een van zijn grote hits, die scoorde hij in 1976. Trad trouwens met datzelfde nummer op Rock Werchter het jaar daarvoor. Het is een cover van Chuck Berry, No Particular Place to Go. En die klinkt zo.

Met Big Bill Krakkebaas, Big Bill Enemy, Hespany Enemy Keis, doorgebroken in 1976. Met dat nummer. Dat was de zomer van 76, nog meer zomer van 76. Zo meteen om 11 uur, om 11:45 met Sepp. En die heeft trouwens deze middag ook Michel Follet als gast. Wij gaan terug naar 1976 nu, met muziek van Maggie McNeil.

0: Super pech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik dacht van chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Daar wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
11: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
10: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
11: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
10: Ah, oh, top hè, die Kate.
12: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
16: Goedemorgen, het is maandag en de zomer is begonnen bij Nostalgie Plus. Welkom in de zomer van je leven met Dan Hartman als eerste.
17: Your golden years.
16: Relight my fire.
17: Nostalgie Plus.
16: Is 11 uur, nieuws met Frankje Caljon.
18: Goedemorgen. Het Brusselse wapengeweld verspreidt zich in de stad. Van alle schietpartijen in Brussel gebeurde bijna 65% dit jaar buiten een van de drugshotspots. Vorig jaar was dat nog zo'n 44%. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Benjamin Dalle opvroeg bij Brussels minister-president Delyes. Die stelde een lijst op met 18 hotspots. Dat zijn zones die vaak te maken krijgen met drugshandel en geweld. Ze kregen elk een lokale taskforce om de veiligheid te garanderen. Maar het geweld verplaatst zich. Volgens Dalle schiet de aanpak van de Brusselse regering tekort en moet de strategie veranderen. Op een cruiseschip voor de Noord-Franse kust zijn 40 Belgen geëvacueerd omdat er brand was uitgebroken. Het gebeurde in de keuken van het schip. Het lag op dat moment voor anker in een haven. Door de zware rookontwikkeling moesten alle 163 passagiers en crewleden van boord. Niemand raakte gewond. En in Frankrijk stierven al zeker 1000 mensen door de extreme hitte, dat meldt de gezondheidsdienst. Frankrijk was vorige week een van de zwaarst getroffen landen in Europa door de hitte met temperaturen boven de 40 graden. Vooral oudere mensen stierven de afgelopen week. Zo'n 85% van de slachtoffers was 65 jaar of ouder. Mortuaria in Parijs kunnen de toestroom van lichamen niet meer aan en slaan alarm. Het stadsbestuur heeft 2 tijdelijke opslagunits geïnstalleerd. Het is zonnig en droog. Het wordt ook minder heet met maxima tussen 20 graden aan zee en 27 graden in het centrum.

0: Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen, maar vanaf het westen krijgen we dan meer wolken met wat lichte regen en 25 graden opnieuw. Donderdag dan opnieuw vrij zonnig en 26 graden.
1: De zomer van je leven.
2: Sebastian de Krop.

Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. Goedemorgen, het is maandagochtend. Ik hoop dat je een leuk weekend gehad hebt. Ik zeker wel, want het was zaterdag een verrassingsfeestje voor mijn dochter en haar klasgenootjes zitten in het zesde leerjaar. Wat wil zeggen dat het morgen hun laatste dag is in de lagere school. En ja, dat is toch speciaal, al die jaren samen vriendschappen smeden, samen opgroeien. En een paar ouders hadden het prachtig idee om de lagere school af te sluiten met een gezamenlijke barbecue. Het was warm zaterdag, wat was nog veel gezelliger. Ik ben dus helemaal klaar voor een nieuwe week. En zoals je wel al gemerkt hebt, is onze zomerprogrammatie begonnen hier bij Nostalgie Plus. Leen hoor je deze zomer van 3 tot 6. Dus zij komt er in de namiddag aan. Ik hou je intussen tijd gezelschap met veel muziek. En zoals je wel zal merken, is die een stuk zomerser. Met straks bijvoorbeeld een Danse Maintenant van Dave. George Harrison staat ook klaar. Maar eerst een dame die je gerust une fille de tous les mag noemen. Ze werd geboren in het zuiden van Portugal, maar verhuisde als jonge twintiger naar Frankrijk. Linda de Souza.

0: comeback van George Harrison in de 80s, opgenomen in zijn eigen thuisstudio met de hulp van Jeff Lynne van ELO als producer, bassist en toetsenist. Die had zijn handen vol. Got My Mind Set On You, George Harrison. Zometeen is dan Dave Danser maintenant.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
5: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
6: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
4: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
5: Oh, maar dat is correct.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: De zomer van je leven.

Dansé maintenant van Dave. Je kan het in de Franse top 100 stemmen als je wil, want juli is classic maand bij Nostalgie Plus met 4 legendarische hitlijsten. Een Vlaamse top 100, een Belgische top 100, een Franse top 100 en een zomertop 500. En je kan voor deze 4 lijsten nu al stemmen via onze website nostalgie.plus. Zometeen datgene dat jij misschien ook wel hoort als je 's ochtends heel vroeg de ramen openzet. Het geluid van fluitende vogeltjes. Mini Ripperton staat klaar. Eerst is het aan The Birds. Turn, turn, turn.

Bij DEMA Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. DEMA Meubelen.

Hier word ik nu eens helemaal rustig en zen van Loving You van Minnie Riperton. Ideaal om dat weekendgevoel nog een beetje vast te houden, maar dan zonder de 35 graden en meer. Dat zal je wellicht niet erg vinden. Straks Olivia Newton-John, die haar rol als braaf meisje in Grease en de bijhorende muziek inruilt voor wat stoerder werk. Het mag eens wat meer rocken in A Little More Love. Dat is voor na UB40 en de meezinger Red Red Wine.

0: Olivia Newton-John had in de zomer en het najaar van 1978 op een paar maanden tijd drie grote hits gescoord met muziek uit Grease. Dit was haar eerste echte solo-hit, los van de film A Little More Love. Trek je dansschoenen maar al aan voor Alicia Bridges straks. En Dave Barry staat ook klaar. This Strange Effect.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Mijn koersfiets is helemaal op de klok.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
2: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.

Alicia Bridges, wist je dat ze ook ooit op de radio gepresenteerd heeft? Ze was 12 jaar en had haar eigen radioshow waarin ze nu en dan ook zelf zong. En zo is het begonnen. I love the nightlife. Ik zal jou één ding beloven en dat is dat ik niet zelf ga zingen. Dat ga ik jou vooral besparen. Dat laat ik over aan mensen die het kunnen. Freddie Mercury bijvoorbeeld. Straks met een hit uit 1976. Want in de zomer van je leven focussen we iedere dag op een specifiek jaar. En vandaag is dat 1976. Straks meer daarover. Eerst nog Sam Brown met Stop.

0: Sam Brown met Stap.
1: De zomer van je leven.
0: De zomer van Nostalgie Plus is begonnen en dat wordt er eentje waarin we herinneringen gaan ophalen. Iedere dag focussen we op één jaartal uit 60s, 70s of 80s. Vandaag beginnen we met het jaar 1976. Dat is het jaar waarin Lucien Van Impe de Ronde van Frankrijk wint. Van Impe was er een jaar eerder, in 1975, al dichtbij. Maar toen werd hij derde na winnaar Bernard Thévenet en Eddy Merckx. Maar in 1976 lukt het eindelijk. De Nederlander Joop Zoetemelk was dat jaar zijn grote uitdager. De eeuwige tweede, weet je wel. Ze vochten verschillende duels uit onder elkaar in de bergen. Op Alpe d'Huez won bijvoorbeeld Zoetemelk nog. Maar Lucien Van Impe die was de beste in de Pyreneeën en won zo de Tour. Hij werd als een held in zijn thuisdorp Meren ontvangen. En het werd er een zomer om nooit te vergeten. Het ging zo ver dat er liedjes over Van Impe gemaakt werden.
2: Lucien Van Impe wint de Tour de France. Lucien, Lucien wint de Tour de France.
0: Intussen zijn we 50 jaar later en Lucien Van Impe is nog steeds de laatste Belgische toerwinnaar ooit. Maar wie weet komt daar dit jaar verandering in. Met Remco Evenepoel. Hij werd 2 jaar geleden nog derde. Maar Pogacar is wellicht oppermachtig in ieder geval. We zullen het zien, want de Tour start nu zaterdag. Ik heb ook muziek uit 1976 met Queen dit uur. En het nummer dat bassist John Deacon schreef voor zijn vrouw Veronica. You're my best friend.

Esther Brekkebeen van Boudewijn de Groot. Later deze maand keert ze Tien om te zien terug op VTM. Tegenwoordig doen ze dat vanuit Middelkerken. Ik neem je mee naar de dijk in Blankenbergen, want dat was de uitvalsbasis in de 90's. Duizenden mensen kwamen toen af, onder andere voor de man met de bandana. Coco Junior met de Dinky Toys. The Test of Time.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Download nu de Nostalgie-app en luister zo ook naar Nostalgie Plus.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
4: We gaan op zomerreis en we zoeken het niet te dicht bij de deur. Integendeel, je vais à Rio, Claude François, zometeen. Your golden years, Nostalgie Plus. Het is 12 uur en Frauke Cajon heeft nieuws.
5: Goedemiddag. In Oostende is een bedrijf voor diepvriesverwerking van visproducten deels ontruimd. Een medewerker had een vat met 1000 liter natriumhydroxide laten vallen en het product kwam deels op de vloer terecht. Natriumhydroxide wordt gebruikt als gootsteenontstopper en is ook een conserveermiddel. Maar het is een sterk bijtende stof en kan ernstige brandwonden veroorzaken. Er komt nu een gespecialiseerde firma om het product te verwijderen. Er is geen gevaar voor buurtbewoners. Het Brusselse wapengeweld verspreidt zich in de stad. Van alle schietpartijen in Brussel gebeurde bijna 65% dit jaar buiten een van de drugshotspots. Vorig jaar was dat nog zo'n 44%. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Benjamin Dalle opvroeg bij Brussels minister-president Delyes. Die stelde een lijst op met 18 hotspots. Dat zijn zones die vaak te maken krijgen met drugshandel en geweld. Ze kregen elk een lokale taskforce om de veiligheid te garanderen. Maar het geweld verplaatst zich. Volgens Dalla schiet de aanpak van de Brusselse regering tekort en moet de strategie veranderen. En tennis. Zizo Berg staat op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst, op plaats 37. Hij won gisteren het toernooi in Eastbourne in Engeland en steeg zo 11 plaatsen. Onze andere landgenoot Alexander Blok steeg 1 plaatsje. Hij staat nu 36e en blijft zo nip de beste Belg in het klassement.

0: Aan de top verandert er niets. De Italiaan Jannik Sinner blijft nummer 1 van de wereld. Zonnig en droog en het wordt ook minder heet met maxima tussen 20 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen, maar vanaf het westen krijgen we dan meer wolken met wat lichte regen en 25 graden.
1: De zomer van je leven.
2: Sebastian de Krop. Lost.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Suzanne Leonard Cohen die schreef het eerst als gedicht, want ja, zo begon hij zijn carrière als schrijver. Pas nadien werd het opgenomen als lied door Judy Collins. En het is zij ook die Leonard Cohen overtuigde om muziek te beginnen maken en het zelf ook uit te brengen. Suzanne klinkt romantisch en tegelijk ook heel mysterieus en dat maakt het ja, typerend voor zijn oeuvre. Van het debuut van Leonard Cohen naar het debuut van Lisa Stansfield, eind 80's met All Around the World. Eerst nog Al Stewart en het nummer met een van mijn favoriete saxofoonsolo's, Year of the Cat.

0: All Around the World van Lisa Stansfield. Collega Michel Follet neemt deze zomer 2 maanden vakantie, maar gelukkig mogen we iedere dag wel even in zijn platenkast kijken. Iedere dag, iets voor 1:30, stelt hij een van zijn favoriete zomerhits voor in Follet en Vacances. En zoals ik Michel ken, gaat dat ongetwijfeld weer heel leuk en verrassend worden. Wat het vandaag wordt, hoor je na iets anders zomers. Non-stop dance van de Gibson Brothers en een dansje van Elvis met de duivel.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: De zomer van je leven.

0: Shaken met Elvis, You're the Devil in Disguise. Straks Carole King over het einde van een relatie en hoe dat voelt. Maar eerst Michel Follet, want in de zomer van Nostalgie Plus vertelt hij dagelijks over een van zijn favoriete zomersongs.
1: Follet en vacances.
2: Ik ben thuis en niet thuis. Elke dag kom ik even langs, maar heel even om een favoriete plaat met een zomergevoel aan te prijzen. En ik begin bij ABBA. 20 noteringen in juli, top 1000 van de jaren 70, zelfs helemaal bovenaan. Dus perfecte opener. En ABBA heeft heel wat van hun hitcatalogus hertaald naar het Spaans. Daar zitten ook minder bekende parels.

Zoals deze Al Andar of Move On. Want de echte ABBA-fan heeft dat natuurlijk al lang herkend. Al Andar betekent bij het lopen. ABBA kwam op het idee om een volledig Spaans album op te nemen na het UNICEF-concert in januari 1979, waarbij ze Chiquitita in het Spaans zongen. En daarna brachten ze een volledig Spaans album uit voor de Latijns-Amerikaanse landen. De Spaanse versie dateert van iets later, 1980. Het stond origineel op die album van 1977. En er is een klein verschil. In de Engelse versie hoorde je Björn prominent. In de Spaanse kwam hij er amper aan te pas. Klinkt zoveel mooier in het Spaans. En laat dit ook een ode zijn aan hun manager en woordvoerder Gurl Hanser. Die overleed onlangs op 76 jaar. En ze werd wel eens het vijfde ABBA-lid genoemd. Al Andar.

0: It's Too Late van Carole King. Wat doe je als je 85 bent? Volgens mij gewoon rustig van je oude dag genieten. Maar niet als je Paul Simon heet. 2 maanden geleden was hij nog in ons land voor een reeks felgesmaakte concerten in Bozar in Brussel. En ondertussen is hij alweer aan het toeren in Amerika. Ik speel straks zijn grootste 80's succes. En dat is zonder twijfel You Can Call Me L. Paul Simon en ook de Bee Gees. Met muziek uit Saturday Night Fever.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: 4 legendarische hitlijsten. 1 onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Het beste uit de 60s,
4: 70s
2: en 80s.

0: Je mag het bijna een eenmansproject van Barry Gibb noemen, want zowel de liedzang als het grootste deel van de backing vocals nam hij voor zijn rekening. How Deep Is Your Love van Bee Gees.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag hebben we het bij Nostalgie Plus over het jaar 1976. En als jij een kind was in die periode, dan keek jij misschien ook wel naar dit. Sesamstraat, de Nederlandse bewerking van het Amerikaanse kinderprogramma. De eerste aflevering werd uitgezonden op 4 januari 1976. Met de vogel Pino, Beertje, Tommy, Sien en later bijvoorbeeld ook meneer Aard. En een paar van de Amerikaanse figuren, natuurlijk ook zoals Bert en Ernie.
2: Weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie. En een banaan eet je. Je stopt ze in je mond, niet in je oor, Ernie.
3: Wat zeg je nou, Bert?
2: Haal die banaan nooit uit je oor.
0: Ja, heerlijk toch. Hè? Het is nostalgie voor zoveel generaties. Velen in de 70s, maar ook in de 80s en later zijn ermee opgegroeid. Sesamstraat voor het eerst dus op tv in 1976. En als we kijken naar de muziek, dan is het de zomer van onder andere Rocky van Don Mercedes. Dat was toen de absolute nummer 1 in ons land. Ik heb een andere die toen veel te horen was. En dat is Bob Seger over zijn jeugdjaren in Mexico.

Main Street van Bob Seger. De zomervakantie, dat is helemaal tot rust komen, op reis gaan, genieten van goed weer, met de voetjes in het warme zand en misschien wel een plons in het water. Maar de zomer, dat is, zeker als tiener of twintiger, misschien ook wel het moment voor een vakantieliefje, waar je dan na een heerlijke tijd op het einde van die vakantie helaas ook afscheid van moet nemen. Michael Jackson in de zomer van je leven met Farewell My Summer Love.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Het is vandaag toch wel een stukje aangenamer. De grote hitte buiten ligt achter ons. En dus gaan we naar de Rose Garden van Lynn Anderson. Your golden years. Nostalgie plus. En zo is het 1 uur nieuws met Bart van Langenhoven.
3: Een goedemiddag. Paolo Falzone, die 27 jaar cel kreeg omdat hij 4 jaar geleden in het Waalse Strepie 7 carnavalisten doodreed, die gaat in cassatie tegen zijn veroordeling. Een assise jury oordeelde eerder deze maand dat Paolo Falzone schuldig is aan 7 keer doodslag en 80 pogingen tot doodslag. Want bij het carnavalsdrama in Strepie raakten ook tientallen andere mensen gewond of zwaar gewond. Het geweld tegen VDAB-medewerkers blijft stijgen. Het vertienvoudigde sinds 2016, bewijzen nieuwe cijfers. Voorbije maanden melden VDAB-bemiddelaars zo'n 300 gevallen van agressie. Vooral dan verbaal, zoals verwijten en bedreigingen. Nu werklozen na 2 jaar hun uitkering verliezen, koken de potjes bij sommige mensen nog sneller over. En opvallend, een werkzoekende die zich agressief gedraagt, die krijgt daar nu geen sanctie voor. De lonen van ambtenaren en de sociale uitkeringen stijgen in september, komt omdat de spilindex deze maand is overschreden. Normaal bedraagt die stijging 2%, maar nu past onze regering voor het eerst de zogenaamde centenindex toe, waardoor de indexering alleen maar geldt bij de lonen tot €4.000 bruto per maand en tot €2.000 bij de uitkeringen. En ik eindig met een culinair advies van onze Hoge Gezondheidsraad, want je eet best 1 tot 2 keer per week vis, zeevruchten of schaaldieren. Want daar zitten essentiële voedingsstoffen in, zoals eiwitten, onverzadigde vetzuren, jodium en vitamine D. En daar mag ook wel eens een best een vette vis bij zijn, zoals zalm bijvoorbeeld. Vooral zwangere vrouwen en kinderen eten best geregeld zeevruchten, schaaldieren of dus vis. Deze namiddag meer stapelwolken, maar het blijft droog bij 23 tot 27 graden. Vanavond is het licht bewolkt. Morgen dan afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan een buitje vallen. Maximaal tot 29 graden. Aan zee frisser met 22. Woensdag eerst opklaringen, daarna meer bewolking met plaatselijk een bui of wat lichte regen. Bij 22 tot 25 graden woensdag.
4: Van je leven.
5: Sebastian de Krop. Nostalgie.

Murray Head met One Night in Bangkok. Tegenwoordig reizen mensen de wereld rond. In de 60s en 70s was dat nog anders. Velen gingen gewoon op vakantie naar de Belgische kust. En sommigen trokken naar Frankrijk. Zo ook een jonge Will Tura in de zomer van 1962. Ik heb straks het nummer dat hij bedacht tijdens zijn zomervakantie in Zuid-Frankrijk. Het nummer dat zijn grote doorbraak werd. Dat is voor na het zomerse You Can Get It If You Really Want van Desmond Dekker.

0: Wiltura. Hij was op vakantie in Cannes in Zuid-Frankrijk toen hij de noten voor dit nummer op een paar bierviltjes krabbelde en in zijn broekzak stak. Zijn moeder vond ze nog net voor de broek in de wasmachine ging. Of hoe je aan het begin van een carrière soms ook een beetje geluk moet hebben. Eenzaam zonder jou van Wiltura. Zometeen mag je mee de wagen in bij Sniff in the Tears. En ik heb ook Detroit Emeralds met Feel the Need in Me.
1: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
2: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
1: Wil je meer info over onze programma's? Surf nu naar nostalgie.plus. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Driver's Seat van Sniff and the Tears. Maya stuurt via Nostalgie.plus dat ze terug is van shoppen. Ze is wat extra zomerse kleren gaan kopen, want ze vertrekt volgend weekend met het gezin van haar dochter naar Spanje. Hola, dat klinkt leuk. Ik ga jou er al wat meer zin doen in krijgen met een zomerhit van Billy Stewart. Hij zorgt voor de perfecte combinatie van vrolijke zottigheid met die brrrs, zomergevoel met de blazers en tegelijk een beetje tristesse in de tekst. Summertime van Billy Stewart, Gilbert O'Sullivan ook. En dit is Aldana met

0: De voorbije twee weken was het de 70s top 1000 bij Nostalgie Plus. Deze stond uiteraard ook in de lijst. Gilbert O'Sullivan met Claire. Begrijp jij een paar woordjes Spaans? Je kan het straks alvast even testen met Fotonovella van Ivan. Ik heb een meezinger van Jim Croce, Bad Bad Leroy Brown en ook Ray Charles.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

felle stem, Ray Charles. Heel krachtig, heel expressief ook. Hit the road, Jack. De zomer is begonnen bij Nostalgie Plus. Iedere dag nemen we je mee naar een specifiek jaar uit 60s, 70s of 80s. En daar krijg je dan ieder uur muziek uit, maar we halen ook herinneringen op. Vandaag 1976, ik had het al over de toeroverwinning van Lucien van Impen, de start van Sesamstraat, maar 1976 is ook het jaar en de zomer waarin koning Boudewijn zijn 25e verjaardag op de troon vierde. Hij was op zijn 20e al de nieuwe koning van België geworden en volgde zijn vader Leopold III op naar de koningskwestie. In 1976 werd dus de 25e verjaardag van zijn koningschap gevierd. En dat met onder meer de oprichting van de Koning Boudewijn Stichting. Die had als doel om sociale problemen in ons land op te lossen. Iets waar Boudewijn en zijn vrouw Fabiola heel erg mee begaan waren. En daarnaast werd er ook een gouden munt met de beeltenis van Boudewijn uitgebracht. De munt woog net geen 6,5 gram. Hij was gemaakt van 90% goud. Het is een echt collector's item. En mocht je er nu eentje in je bezit hebben, dan mag je rekenen dat die ongeveer een 600 euro waard is. Ik zou zeggen, ga even zoeken in je kasten. Misschien vind je er nog wel één terug. Muziek uit 1976 nu met de ballad Love Hurts van Nazareth. Het had ook in de hitlijst van 74 kunnen staan, want toen brachten ze het voor het eerst uit, maar het werd pas echt een hit in 76. Love Hurts.

We waren de voorbije minuten even aan het ruimtereizen met de raw band Clouds Across the Moon. En dit is instant zomergevoel. Bedankt aan dat vrolijke blokfluitriedeltje. Stel je voor, jij op je gemak in je tuin of op je terras. Een beetje in de schaduw, genieten van het mooie weer, niet te warm weer. En dan wat prutsen op een blokfluit die je even daarvoor in huis teruggevonden had. Het is wat George Baker deed, want in de serre van zijn huis schreef hij dit nummer. Het kwam spontaan, hij was gewoon wat aan het proberen op de blokfluit en toen kwam de melodie van dit. Una Paloma Blanca van de George Baker Selection.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
3: 500?
2: Schatje, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
2: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee jong, gracias Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde de munten zonder bijkomende kosten? No stress. Cadet. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11,000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
5: Het wordt hier opnieuw zwoel, maar dat heeft voor één keer niet te maken met het warme weer, maar wel door James Brown. Sex Machine, zometeen. Your golden years, nostalgie plus. Het is 2:00 en Bart van Langenhoven is er met nieuws.
6: Goedemiddag. Er is een staking in al onze gevangenissen bezig. Dat bevestigen de vakbonden en de woordvoerder van het gevangeniswezen. Staking komt na conflicten in verschillende Franstalige gevangenissen rond de overbevolking en de grondslapers. Maar ook de erg moeilijke werkomstandigheden en de agressie tegen discipiers is een van die vele ergernissen. Personeel vraagt maatregelen, maar er gebeurt niets. Daarom willen lokale directies en vakbonden niet meer met elkaar spreken of overleggen. De cipiers en ander personeel in Vlaanderen stak dus mee uit solidariteit. Hoe lang de acties duren is onduidelijk. De doodrijder van Strepy, Paolo Falzone, gaat in cassatie tegen zijn veroordeling. De man kreeg 27 jaar cel omdat hij 4 jaar geleden in dat Waalse Strepy 7 carnavalisten doodreed. Een assise jury oordeelde eerder deze maand dat Falzone schuldig is aan 7-voudige moord en 80 pogingen tot moord. Want bij het carnavalsdrama in Strepy raakten ook tientallen andere mensen gewond of zwaar gewond. Maar de advocaten van Falzone gaan niet akkoord omdat ze al van bij het begin betwisten.

0: wisten dat de man de intentie had om te moorden. Ze gaan dus in cassatie tegen de juridische kwalificatie van die aanklachten. En ik heb nog een culinair advies van onze Hoge Gezondheidsraad, want je eet best 1 tot 2 keer per week vis, zeevruchten of schaaldieren. Want daar zitten essentiële voedingsstoffen in, zoals eiwitten, onverzadigde vetzuren, jodium en vitamine D. En daar mag ook best wel eens vette vis bij zijn, zoals zalm. Vooral zwangere vrouwen en kinderen eten best geregeld zeevruchten, schaaldieren of dus vis. Deze namiddag meer stapelwolken, maar het blijft droog bij 23 tot 27 graden. Vanavond is het dan licht bewolkt. Morgen afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan een buitje vallen. Maximaal tot 29 graden. Aan zee frisser met 22 graden. Woensdag eerst opklaringen, daarna meer bewolking met plaatselijk een bui of wat lichtregen bij 22 tot 25 graden.
1: Zomer van je leven.
2: Sebastian de Krop.
3: Nostalgie Plus. Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
4: Go ahead.
3: I want to get into it, man, you know.
4: Go ahead.
3: Like a sex machine, man.
4: Yeah.
3: Moving, doing it, you know.
4: Yeah.
3: Can I count it off?
4: Go ahead.
3: 1, 2, 3, 4.

Paul McCartney in zijn beste Frans, Michel van de Beatles. En wie is die Michel? Dat is een onopgelost vraagstuk. Een schuilnaam voor François Hardy wordt wel eens gezegd, dat is nooit bevestigd. Goedemiddag, straks vanaf 3 uur is het aan Leen. Quasi de hele zomer presenteert zij de vooravond van 3 tot 6. En tot het zover is, help ik je door je namiddag met lekker veel muziek. Ik neem je mee de dansvloer op met Bad Boy van de Miami Sound Machine. Eerst komen we even op adem en tot rust met de Hollies, The Air That I Breathe.

0: We dansten er allemaal op exact 40 jaar geleden in de zomer van 1986. Het was een topjaar, want in het voorjaar hadden ze ook al Conga uitgebracht, de Miami Sound Machine met Bad Boy. Zometeen eentje uit de beginjaren van de Supremes, Baby Love, en Lynyrd Skynyrd die ons meeneemt naar een locatie waar de hemel blauw is. En dat is Alabama, Sweet Home Alabama.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik dacht aan chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Dat wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Dag meneer Robert. Vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
12: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
11: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
12: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
11: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
12: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
13: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
14: Debamubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Debamubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Debamubelen. Jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debamubelen.be. Nu zomersolde.
15: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
16: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

is maar zeker dat iedereen op de Grote Kaai in Lokeren over een maand vol enthousiasme meezingt met dit soort nummers. Want Diana Ross komt naar de Lokerse feesten vrijdag 31 juli. En dat wordt volgens mij een avond om nooit te vergeten. Baby Love van Diana Ross en de Supremes. Straks een van mijn favoriete 80s ballads. Cyndi Lauper zorgt daarvoor. En dit is Brian Ferry met Roxy Music. Het nummer met die leuke saxofoon solo. Dat is Angel Eyes.

Op het einde gaat ze fluisteren en zelfs dat is goed. Cyndi Lauper met Time After Time. Het zou kunnen dat je over een paar minuten zin krijgt in een lekkere cocktail, een margarita bijvoorbeeld, of een tequila sunrise, want ik heb het vrolijke tequila van de Champs. Het nummer met die leuke opzwepende Latin groove, dat is voor na een discoplaat van Earth, Wind & Fire.

0: Tequila!
1: Ook dames kunnen een stevig stukje rocken. Dat bewijst Suzy Quatro straks. If You Can Give Me Love staat klaar. Een heel mooi pianonummer, ook van ABBA. En dit was Tequila van de Champs. Misschien wel een leuke om in onze zomertop 500 te stemmen.
2: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
3: De Vlaamse.
4: Mooi.
3: Franse en Belgische top 100.
2: En de zomer top 500.
3: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
2: Juli is classic maand bij nostalgie.plus.
5: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech.
5: Wat?
6: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radion.
3: De zomer van je leven.

0: Winner Takes It All. Het had over ABBA kunnen gaan in de 70s top 1000, want maar liefst 20 keer stonden ze genoteerd. Niet met dit nummer, want dit is er eentje uit het jaar 1980.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag hebben we het over het jaar 1976 in de zomer van je leven. Ik vroeg je wat jij nog weet van dat jaar. En een paar keer komt de hittegolf binnen. Onder andere Hilde dacht eraan. Ze stuurt in een bericht via nostalgie.plus dat ze in de zomer van 1976 met haar ouders op reis was met de caravan in Wenduinen. En daar waren ze uiteindelijk heel blij mee, want het grootste deel van de dag konden ze daardoor verkoelen in zee. Ik was zelf nog niet geboren in de zomer van 76, maar mijn mama heeft het er later nog wel over gehad, want ze was 5 maanden zwanger van mijn broer toen en dat was geen lachertje. De hittegolf van 1976 duurde 17 dagen, waarvan 16 dagen met een temperatuur van 30 graden of meer. Nu is er ook een hittegolf, maar die 17 dagen gaan we wellicht niet halen, want de komende dagen wordt het frisser. Muziek uit 1976 met onze Belgische Songfestival inzending voor Wallonië, Pierre Rapsa en Julie Essy. Hij werd er 8e mee.

Het is bijna 3 uur. Leen is er zometeen in de zomer van je leven. Ook bij haar heel wat zomerse plaatjes. Zo zag ik al Caribbean Queen van Billy Ocean klaarstaan. En Car Wash van Rose Royce. Veel plezier. Ik heb

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht aan chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: Zeer goedemiddag iedereen, zonnig buiten en heel zonnig binnen. Zo gaat dat tegenwoordig. Hè. Welkom iedereen. Your golden. Het is 3 uur. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven.
5: Een goeie namiddag. Minstens 5 mensen zijn doodgeschoten in het Noord-Duitse Stade, een stad ten westen van Hamburg. Er raakten ook verschillende andere mensen gewond. Politie bevestigt dat het 1 verdachte kon aanhouden. Schietpartij gebeurde in de buurt van een jeugdinstelling, schrijven Duitse media. Politie en parket gaven nog geen details vrij over de identiteit van de schutter en zijn slachtoffers. Ook over het motief bestaat er onduidelijkheid. Er is een nieuw digitaal platform dat alle gesloten asielcentra en woonunits centraliseert. Zo kunnen alle medewerkers van de dienst Vreemdelingenzaken de terugkeerprocedures beter opvolgen en ook sneller tonen waar er plaats is om asielzoekers op te vangen. Tot nu toe werkte Vreemdelingenzaken nog met Excel en papieren documenten om dossiers op te stellen. Wat niet meer van deze tijd is, zegt minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid. De dienst Vreemdelingenzaken beheert momenteel 6 gesloten centra waar het 550 asielzoekers kan opvangen. En de lonen van de ambtenaren en de sociale uitkeringen stijgen in september, komt omdat de spilindex deze maand is overschreden. Normaal bedraagt die stijging 2%, maar nu past onze regering voor het eerst de zogenaamde centenindex toe, waardoor de indexering alleen maar geldt bij de lonen tot €4.000 bruto per maand en tot €2.000 bij de uitkeringen. Deze namiddag meer stapelwolken, maar het blijft wel droog bij 23 tot 27 graden. Vanavond is het licht bewolkt. Morgen afwisselend zon en wolken, plaatselijk kan een buitje vallen. Maximaal tot 29 graden, aan zee frisser met 22 graden. Woensdag dan eerst opklaringen, daarna meer bewolking met plaatselijk een bui of wat lichte regen bij 22 tot 25 graden woensdag.
4: Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen verlies je 3 kwartier van Haasdonk tot Kruibeke. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je bijna een half uur van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbanen. En op de R1 Antwerpen-Gent verlies je 10 minuten van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel.
6: De zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

Ik dacht de nummer 69 in onze 70s top 1000. Deze Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Jazeker, nog altijd. Omdat het Rod is natuurlijk en vooral omdat hij zo grappig is. Maar het begint toch een klein beetje krakkemikkig te lopen, mag ik dat zeggen? Ik zag dat op een filmpje van een optreden waar hij toch een klein beetje moeilijk kreeg. Onze Rod Stewart, goedemiddag. Ik ga 2 maanden lang ruilijk vrouwen tongen in de voormiddag voor de zomer van je leven in de namiddag. Dat gaat toch een paar dagen aanpassen zijn aan het nieuwe ritme. Ik geef dat eerlijk toe. Van vroeg opstaan naar nu, laat thuiskomen. Nog een beetje zoeken, maar ik moet ook eerlijk bekennen. Het is eens plezant om ook eens dat namiddagblok te doen, een ander ritme te doen. Tof dat je ook hier bent samen om samen met mij de middag door te brengen. Welkom.

Een van die parels natuurlijk van onze 70's top 1000 van de afgelopen twee weken. Deze Glen Campbell en een Rhinestone Cowboy. Een cowboy dat hij dat is, dat kunnen we absoluut niet zeggen. Wat een mooie koers heeft hij gereden. Ik wil onze kersverse Belgisch kampioen op de weg toch even proficiat wensen. Rune Herregots, tot nu toe teamgenoot van Tadej. Maar ik heb begrepen dat hij een nieuw team moet zoeken. Wat een uitstekende timing zeg, om Belgisch kampioen te worden. Dikke proficiat Rune. Straks trekken we naar de luchthaven en dat is, of dat zal de favoriete plek zijn van Ellen Petrie deze zomer. En wij mogen daar mee van genieten hier bij Nostalgie Plus.

0: En zometeen een verhaaltje over de achterste rij in de cinemazaal waar ondeugende dingen gebeuren.
1: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Luister jij al via DAB+.
3: Want zo klinken al jouw favorieten uit de 60s, 70s en 80s nog beter bij Nostalgie Plus.
5: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be. Meer weten over onze programma's en DJ's?
2: Volg ons dan ook op Facebook en Instagram.
8: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
2: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.

A hugging and a kissing and holding hands. Het bleef toch nog zeer braaf daar on the backseat of the movies. En nog even uithalen, dat waren de Drifters, de luchthaven. De hele zomer lang is het er een begankenis van je welste en een hal vol verhalen, twee hallen, de vertrekkende inkomhal. Daar posteert Ellen Petrie zich een hele zomer lang en neemt ons mee naar een paar bijzondere ontmoetingen. Zometeen Ellen bij een open valies op de luchthaven van Zaventem.

0: met Petri.
1: Twee maanden lang zal je hier bij Nostalgie Plus Ellen Petri twee maal per dag horen van op de luchthaven van Zaventem. Rond 11:30 's ochtends en iets voor 16:30 bij mij met haar microfoon in de aanslag. Nu naast iemand die zijn valies letterlijk voor Ellen opengooit.
2: Ik zie dat de valies open ligt. Zijn er hier al problemen? Ik herken dit. Heb jij gewoon te veel mee of heb je gewoon iets...
3: Ik moest gewoon nog wat dingen van thuis die ik op het einde in mijn handbagage had gesmeten. En mijn valies was al weg, dus nu smijt ik ze erin.
2: Dus nu, en je hebt geen overgewicht?
3: Nee.
2: Dus eigenlijk kunnen ze blijven zitten?
3: Nee, want ze moeten wel in de grote bagage. Ze mogen niet in de handbagage.
2: Oké. Okay. Dus ja. En wat is jouw naam?
3: Charlotte.
2: Ik ga even naar jouw vriend. En dat is?
4: Jens.
2: Jens. Charlotte doet de valies al lopen. En jij staat hier heel rustig.
4: Ja, we hebben tijd, hè.
2: We hebben tijd. Je hebt die tijd ingecalculeerd?
4: Zeker.
2: Ja, en jij staat er heel chill, zelfs met een witte broek op reis. Dus, ja.
4: Lange vlucht. Dus.
2: Oké, een lange vlucht. Naar waar gaan jullie?
4: Wij gaan naar Indonesië, maar eerst naar Hongkong. En dan stappen we daarover.
2: Wow, fantastisch. Jullie zijn een koppel, neem ik aan. Ja. Doen jullie heel veel lange reizen?
4: Het is de eerste. Dus,
2: de eerste lange reis of de eerste reis?
4: De eerste lange reis.
2: Ah, oké. En waarom naar daar? En wie heeft die reis eigenlijk uitgestippeld?
4: Vooral ik, hè. Ik weet niet, ja. Ik wou een keer iets anders doen. En Indonesië, ja. Veel gezien online, social media. En nu zelf eens gaan kijken, hè.
2: Wat verwacht jij daarvan? Heb jij zoiets, dat wil ik echt gaan bezichtigen, dat wil ik doen? Trekken jullie daar rond? Of is het gewoon in één hotel dat je blijft?
4: Nee, we hebben denk ik 8 stops volgens mij. Dus ik denk dat we overal een paar dagen blijven. En dan doen we Bali en Lombok. Dus 2 eilanden. En daar gaan we proberen zoveel mogelijk te zien, hè.
2: En Charlotte is nog steeds bezig met de valies. Alles toe? Ja, het is gedaan. En vind je dat gemakkelijk dat je een vriend hebt die zo echt alles uitpluist?
3: Ja, heel handig. Heel handig.
2: Waren er voorwaarden voor jou dat je zegt, ja, je mocht alles doen, maar niet dat en dat?
3: Ik heb altijd een keer gedubbelcheckt. En dan zei ik van ja, goed, doe maar.
2: Ah, toch wel. Dus dat is wel een beetje vrijheid geven en toch wel zeggen, ja. En dan die valiezen maken. Zijn dat moeilijke keuzes? Hoe lang zijn jullie weg?
3: In totaal 17 dagen. Maar... Het ging gelijk vlotter dan anders bij mij. Misschien ben ik iets vergeten.
2: Begin dan, hè, Jens. Misschien is ze iets vergeten. Wat gaan we daarmee doen?
4: Daar kopen zeker, ja. Veel opties zijn er niet, hè.
2: Ik wens je nog heel veel mooie reizen samen. En ik hoop vooral, Charlotte, dat jij niks vergeten bent.
3: Ik hoop het ook.
2: En inderdaad, alles gewoon kopen, hè. Komt helemaal goed.
3: Dank u wel.
2: Geniet ervan, hè. Nostalgie Plus.

Dat liedje af en toe in mijn playlist zit, want het is weer nodig bij mij. Ik vergeet dat gewoon, naar de car wash gaan. Echt, ik vergeet dat. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je een half uur ook van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Op de R1 Antwerpen-Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. R1 Antwerpen-Gent een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen daar verlies je nog altijd 10 minuten van Kruijbeke tot Antwerpen-West. Op de A12-boom Antwerpen ook 10 minuten van Aartslaar tot Wilrijk. E313 Lumme Antwerpen, 10 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. Brusselse buitenring, 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Brusselse buitenring nog, 10 minuten van Grimbergen tot Jette. En nog één op de R1 Antwerpen-Nederland, 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.

0: En daarmee zaten we in de filmwereld. Wat mij betreft, dat is een zin uit The Godfather. I'm gonna make you an offer you can't refuse. Jimmy Helms. En als we het dan toch over films hebben, zometeen een liedje van Doe Maar over een filmster uit vooral de 60s en de 70s.
1: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Doe, doe, doe. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
2: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

Outside. De mens heet Jay Bastos. What's in a name? Look the love. Beetje last van de warmtecontrole. Is een zot liedje aan. Maar het enige dat telt, is dat we samen gelukkig zijn. Nee, hier zijn de Turtles.

zomer van je leven zetten wij elke dag een jaartal op een piedestal. Muzikaal met elk uur een hit uit dat jaar. En vandaag is dat 1976. Dat was niet alleen een warme zomer die we ons in West-Europa zullen herinneren alsof het gisteren was, maar dat zal die van 50 jaar later ook. In 1976 trok ik met mijn ouders naar Denemarken op camping. En daar was het heerlijk weer. Perfecte temperatuur, herinnert mij nog. Leuk land ook. Van toen af vind ik dat. Maar 1976 was ook de zomer van de Olympische Spelen in Montreal, moet je eigenlijk zeggen, in Canada. Met mooie medailles voor ons land, voor onder meer Karel Lismont. Een bronzen medaille op de marathon. Een zilveren voor Michel Vaarten in de tijdrit in het wielrennen. En natuurlijk Ivo van Damme. Twee stuks zilver, 800 meter en 1500 meter in de atletiek. Ivo van Damme was onze chouchou tot het noodlot toesloeg. Op 29 december van dat jaar en hij verongelukte in Zuid-Frankrijk toen hij terugkeerde van een trainingskamp. En het volgende jaar was de Memorial van Damme een feit. En muzikaal zette Jesse Green zich in de hitlijsten met Miser.

Nice and Slow. En over een uur duiken we opnieuw het jaar 1976 in met een band die graag violen hanteert. Drie zangeressen met disco-outfits naar voren schroef. De sound van de nachtclubs uit de 70s weergaf. En vooral een liedje maakte met maar 6 woorden.

0: Nooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals.

0: even zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC beweegt met je mee.
1: Als ik geen vakantie neem, vraagt Ronnie. Ik kan jullie niet missen, Ronnie. Het is dat. Straks beginnen we met een gong na het nieuws. Your golden years. Nostalgie. Maar het is 4 uur, krijgen eerst het nieuws met Bart van Langenhove. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. We beginnen dus met die vreselijke schietpartij in Duitsland. Minstens 5 mensen, allemaal volwassenen, zijn daar doodgeschoten in het Noord-Duitse Stade. Een stad ten westen van Hamburg. Er raakten ook verschillende andere mensen gewond. Politie bevestigt dat het 2 verdachten kon oppakken, onder wie de vermoedelijke schutter. Schietpartij gebeurde in een centrum waar moeders met hun kinderen verblijven. Politie en parket gaven nog geen details vrij over de identiteit van de schutter en zijn slachtoffers. Ook over het motief bestaat er onduidelijkheid. 1 op de 2 leerkrachten in Vlaanderen vindt dat het onderwijs de zomervakantie mag inkorten. Zoals in Wallonië bijvoorbeeld. Door vakantieweken te verschuiven naar andere momenten in het schooljaar. Een weekje extra herfststof, krokusverlof bijvoorbeeld. Blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool bij 1200 leerkrachten, directieleden en ondersteunend personeel. Het onderzoek gebeurde via de app TeacherTap Vlaanderen, waar elke dag een vraag wordt gesteld aan professionals uit dat onderwijs. En op het tennistoernooi van Wimbledon dat vandaag begon, is de Poolse Maja Gwalinska meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Terwijl die Gwalinska op Roland Garros in Parijs enkele weken geleden nog furoren maakte door vanuit de kwalificaties door te stoten tot de finale, die ze verloor van de Russische top 10 speelster Mira Andreeva in 2 sets. Gwalinska verloor op Wimbledon op het Londense gras van een onbekende Thaise in 3 sets. Vanavond blijft het nog vrij zonnig. Vannacht meer wolken en minimaal tussen 12 en 16 graden. Morgen zon en wolken en plaatselijk wat gedruppel bij 20 tot 27 graden. Woensdag eerst brede opklaringen, daarna neemt de bewolking toe met wat regen of een bui. In de namiddag klaart het opnieuw op. Maximaal tot 25 graden woensdag. Dan donderdag bewolkt met lichte regen, later ook enkele opklaringen bij 23 tot 26 graden.
1: Gedruppel. Ik hou tegenwoordig geweldig van gedruppel. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 41 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen 20 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek 20 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. R1 Antwerpen-Gent 20 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. R1 Antwerpen-Nederland 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. R1 Antwerpen-Gent ook 20 minuten van Antwerpen Noord tot Deurne. Brusselse Buitering, een kwartier van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Boluwelaan. E313 Lumme-Antwerpen, een kwartier van Herentals-West tot Wommelgem. E34 Zelzate-Antwerpen, een kwartier van Melselen tot Sint-Anna-Linkeroever. A12 Boom-Antwerpen, 10 minuten van Wilrijk-Vallaar tot Antwerpen-Zuid. Staat een defect voertuig. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, 10 minuten van Kruibeke tot Antwerpen-West. En op de N16 tenslotte, Willebroek-Mechelen verlies je 10 minuten van Tisselt tot Heffen.
3: De zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

Amanda Lear, niemand die eigenlijk weet wanneer ze geboren is en hoe haar echte naam eigenlijk is. Veel theorieën, maar één ding is zeker. Mystery is her middle name van Amanda Lear. Jonke zou erbij kunnen horen bij deze band hier, de Flowerpot Man, omwille van zijn kapsel. Hè. Heb je een bloempotkapsel dat nu terug in is, hè, denk ik? Heeft Joost Klein niet zo'n kapsel? In elk geval, ze nemen ons mee naar San Francisco, naar die Summer of Love. En dat is 1967.

0: Hoefjes, die de saxofonist van Supertramp kon uithalen met zijn instrument fenomenaal.
1: De zomer van je leven.
0: Ik keek gisteren naar de cinemaprogrammatie. Het was nog altijd pokkenheet en ik dacht, het is ideaal om in de cinema te gaan zitten. Dat is daar ongetwijfeld lekker cool. In de zomer, in de winter, is het bijvoorbeeld in de cinema in Mechelen veel te koud. Hè? Dan moet een mens een jas en handschoenen en een muts mee hebben. Maar in de zomer dus, ideaal, dacht ik. Maar, ja, allemaal kinderfilms eigenlijk. Hè? Niet echt mijn goesting. Maar misschien heeft Wout morgen wel een idee. Want ik heb Wout overtuigd. Filmman Wout van het Nieuwsblad overtuigd om de hele zomer lang op dinsdagnamiddag ons even lekker te maken voor een cinemakke of een reeks op tv. Dus morgen rond dit uur, als je tips wil, zorg dat

0: zeer zomers. Hè. Dus je zal regelmatig hier een reggae-plaat horen in de, ja, de zomer van je leven op Nostalgie Plus. Dat was het Barry Biggs en Love Come Down. En Neil Diamond, die is van alle seizoenen.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Superlekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
5: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
4: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
5: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.

Neil Diamond gaat er toch altijd in. Een Cracklin' Rosie en een Tom Jones zeker ook. Ik dacht eerlijk gezegd dat Tom Jones zijn kop niet meer uitkwam. Ik weet niet waarom ik het dacht, maar niets is minder waar. De mens heeft Willy Sommers niet meegerekend. De drukste zomer van alle Europese artiesten, denk ik. Enfin, ik overdrijf een beetje. Maar de mens heeft een zeer drukke zomer. Zit zelfs in Amerika, maar vooral toert in Europa rond. Niet in ons land, als ik het goed gezien heb, maar wel op 6 juli. In de Hof van Willem-Alexander in Nederland. In de tuin van Soestdijk. Tom Jones is 86 jaar. Not unusual, maar zeker niet usual, Tom.

Op 6 juli dus in Nederland, in de tuin van Willem-Alexander. Het is misschien wel unusual om mij, de zomer van je leven inderdaad, het is misschien wel unusual om mij op dit uur te horen. Christel vindt dat in elk geval raar om jou te horen in de namiddag, zegt ze, maar ze is blij. Dankjewel, Christel. Ik ben klaar voor de zomer van mijn leven. Nostalgie Plus sleurt mij door de badkamerverbouwing. Christel uit Kuurne. Christel, wat ben jij een flinke, zeg. Met deze temperaturen die badkamer te verbouwen. En dat wil waarschijnlijk zeggen dat je het even zonder douchen moet doen. Wie weet. In elk geval, wij zorgen voor een fantastische playlist. Inderdaad, de hele zomer hier bij Nostalgie Plus. En voor de rest een belangrijke vraag. Hoe is het met jullie allemaal? How do you do daar?

The Pointer Sisters in I'm So Excited. Zometeen Sergio Mendes. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je bijna drie kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E34 Zelzate-Antwerpen een half uur van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen bijna een half uur van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse Buitering 25 minuten van Grimbergen tot Jette. R1 Antwerpen-Nederland 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek 20 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot Temses. Steenweg. Brusselse Buitering 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem-Woluwelaan. Op de R1 Antwerpen-Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. R1 Antwerpen-Gent een kwartier van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen een kwartier van Kruibeke tot Antwerpen-West. E313 Lumme-Antwerpen een kwartier van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. A12 Boom-Antwerpen 12 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. E19 Mechelen-Antwerpen 12 minuten van UZA tot Antwerpen-Zuid. Brusselse Buitering 12 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen-Woluwelaan. R2 Antwerpen-Stabroek 12 minuten van Waaslandhaven-Noord tot de Tijsmanstunnel. Brusselse Binnenring 10 minuten van Anderlecht-Noord tot Jette. Brusselse Buitering 10 minuten van de Astridlaan tot de Bocht van Vorst. En op de Brusselse Binnenring tenslotte ook nog 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot de Vierarmentunnel in Tervuren.

0: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Fleurt, avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
0: Het beste uit de 60s,
1: 70s
0: en 80s.

Vijf jaar deden ze erover om dit tot een goed einde te brengen. Hooggenoteerd in onze 70s top 1000 afgelopen week. Boston and More Than a Feeling. Laten we het eens over Boy George hebben. Stond met San Marino op het podium van het Eurovisie Songfestival. Why oh why, vroeg iedereen zich af toen het een gênante vertoning bleek. Miljoenen aan schulden blijkt het antwoord te zijn. En nochtans is de mens verantwoordelijk voor zo'n dikke hits met Culture Club. Deze hier bijvoorbeeld, Karma Chameleon.

0: Voilà, een kleine bijdrage van ons om die schulden van Boy George af te betalen. Karma Chameleon en Culture Club. Het is bijna 12 minuten voor 5 uur. Bijna goedenavond.
1: De zomer van je leven.
0: Wanneer zeggen we goedenavond in de zomer? Vanaf 5 uur, zoiets, 5:30. Enfin, de zomer van je leven brengt ook elke dag, of zet elke dag, één jaartal in de schijnwerpers. Vandaag is dat 1976. En in 1976 deed zich een drama voor op de Formule 1 Nürnbergring in Duitsland. De Oostenrijker Niki Lauda kreeg materiaalpech, miste daardoor de bocht en dreigde levend te verbranden, maar werd door 4 andere coureurs uit het wrak gered. Iedereen dacht, het is over en out, het Formule 1 voor Niki Lauda, maar een paar weken later zat hij al terug achter het stuur. Hij werd niet voor de tweede keer wereldkampioen dat jaar, maar het jaar daarop wel. Straffe, straffe, straffe gast, die Niki Lauda. Hij overleed uiteindelijk in 2019. Ja, hij was ook maar 70 jaar toen hij overleed. Muzikaal trekken we ook naar Duitsland met de studioformatie Silver Convention, die niet investeerde in woordjes, dat is duidelijk, wel in sounds, a very, very disco sound, en de woordjes very, very weinig. 6 om precies te zijn. Get up and boogie, that's right.

0: Boogie, That's Right, Silver Convention uit 1976. En over een uur luisteren we naar de grootste disco-hit van een 22-jarig Brits meisje uit 76.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
3: Luister naar Nostalgie 80's.

0: Al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: Wat je ook maar wil, je zal het straks krijgen. Vooral als het een song is van Status Quo. Een zeer goeie avond. Your golden years. Nostalgie. Het is bijna 5 uur. Het is tijd voor het nieuws, krijgen we van Bart van Langenhoven.
2: Een goedemiddag. We beginnen met de dodelijke schietpartij in Noord-Duitsland. Zeker 5 mensen, 4 vrouwen en 1 man zijn doodgeschoten in Stade, een stad ten westen van Hamburg. Er raakten ook verschillende andere mensen gewond. Politie bevestigt dat het 2 verdachten kon oppakken, onder wie vermoedelijk de schutter. Schietpartij gebeurde in een centrum waar moeders met hun kinderen verblijven als die het wat moeilijk hebben, privé of financieel.

0: binnen over zeer jonge kinderen tussen 0 en 2 jaar. Vlaams welzijnsminister Caroline Genee belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. En dan nog heugelijk nieuws uit de wielerwereld, want Mathieu van der Poel wordt voor de eerste keer papa. De Nederlander van Alpecin Premier Tech maakt het nieuws samen met zijn Belgische vriendin Roxanne Bertels bekend via Instagram onder de titel BBVDB. De baby is uitgerekend voor januari volgend jaar. Mathieu van der Poel vormt al sinds 2018 een koppel met zijn Roxanne. De twee leerden elkaar kennen tijdens een Porsche-evenement in Finland. Vanavond blijft het nog vrij zonnig. Vannacht meer wolken en minima tussen 12 en 16 graden. Morgen zon en wolken en plaatselijk wat gedruppel bij 20 tot 27 graden. Woensdag eerst brede opklaringen. Daarna neemt de wolking toe met wat regen of een bui. In de namiddag klaart het opnieuw op, maximaal tot 25 graden. Donderdag dan bewolkt met lichte regen. Later ook enkele opklaringen bij 23 tot 26 graden.
1: Het is druk. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je meer dan een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. A12 Bergen-op-Zoom, Antwerpen een half uur van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E34 Zelzate-Antwerpen een half uur van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E313 Lumme-Antwerpen 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Brusselse buitering 20 minuten van Wezenbeek-Oppem tot Diegem-Woluwelaan. Brusselse buitering nog 20 minuten van Grimbergen tot Jet. R1 Antwerpen-Gent, 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de R1 Antwerpen-Gent, 20 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. R1 Antwerpen-Nederland, 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, een kwartier van Kruijbeke tot Antwerpen-West. Brusselse binnenring, een kwartier van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En op de E19 Mechelen-Antwerpen, een kwartier van Kontich tot Antwerpen-Zuid. Sta je elders in de file, dan is dat niet meer dan 10 minuten.
2: De zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

Gonna make you an offer you can't refuse. Ook al het thema lijkt wel The Godfather hier. Whatever you want, whatever you win, whatever you lose. Wel eerlijk gezegd, ik had gisteravond wel gewild dat Zuid-Afrika het won tegen Canada. Ik heb gisteravond aan de match zitten kijken met trainer onze Hugo Broos natuurlijk. Ik heb gesporterd voor Zuid-Afrika. Dat heeft niet mogen zijn, jammer genoeg. Maar ik vermoed dat Hugo sowieso een standbeeld in Zuid-Afrika krijgt. En vannacht denk ik dat om 3 uur onze Nederlandse vrienden spelen. Oranje tegen Marokko, denk ik. Ik denk dat hiervoor toch gaat passen. Is er iemand die daarvoor gaat opstaan of opblijven? Wie weet wel. Ja, je mag mij altijd laten weten, hè.

Dirk. Dirk uit Tienen die zegt, jazeker, ik ga opstaan. Dat zou wel eens een toffe match kunnen zijn. Nederland-Marokko. En bovendien slaap ik toch niet goed. Dus dan kan ik even goed naar een goede match kijken. Groot gelijk heb je, Dirk. In 1971 werd John Shaft ingehuurd door een maffiabaas om zijn verdwenen dochter terug te vinden. Dat was een succesvolle film. Maar de soundtrack die was en is pas fenomenaal natuurlijk. Nog altijd funky na al die jaren. Team from Shaft van Isaac Hayes.

0: Geert, denk ik, want Geert kijkt enorm uit. Nog 5 keer slapen, zegt hij. En de tour begint. Dat is pas iets om naar uit te kijken. Wees gerust, Geert. Ik ook. 5 keer slapen. En ik ga het hier ook een beetje volgen in de uitzending natuurlijk. Tussen 3 en 6, want dan is er altijd aankomst. Ik en Tina Turner, zometeen.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.

Jaren 70, Nutbush, City Limits. Waarom bel je? Om te zeggen dat ik je graag zie, zou dat nog gebeuren? Stevie Wonder deed het alleszins wel in de hitlijsten van 34.

Mochten de Beatles doorgegaan zijn, we zouden geklonken hebben met een sound als die van ILO, zei John Lennon ooit. Hier zijn ze, de jongens van ILO, Mr. Blues

Finaal voor ILO. Julio Iglesias dan 4 keer genoteerd in de 70s. Top 1000. Un canto a Galicia. En dan een variatie op het thema Ik zie naar Gere, quiero, quiereme mucho en quiereme. Dat was de laagst genoteerde, maar zeer flink gedaan van Julio.

We doen overuren de violen bij Jeremy van Julio Iglesias. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 40 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen meer dan of bijna 40 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse Buitering een half uur van Grimbergen tot Zellik. Op de Brusselse Buitering nog 20 minuten van Wezenbeek-Oppem tot Diegem-Woluwelaan. Op de Brusselse Binnenring 20 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de R1 Antwerpen-Gent 17 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de R1 Antwerpen-Nederland, 17 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West, E313 Lumme-Antwerpen, een kwartier van Massenhoven tot Wonnegem, R1 Antwerpen-Gent, een kwartier van de Berchem tot de Kennedy-tunnel, op de E19 Antwerpen-Brussel, een kwartier van Rumst tot Mechelen-Zuid, op de A12 Boom-Antwerpen, een kwartier van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid, Brusselse Binnenring, een kwartier van Ruisbroek tot Anderlecht-Noord. E34 Zelzate-Antwerpen, 12 minuten van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. En op de Brusselse Binnenring tenslotte 11 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot de Vier-Armen-tunnel Inter.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: De zomer van je leven.

bijna, ja, bijna kwart voor zes eigenlijk. De barbecue wordt aangestoken. Ten huize Willems. Wij hebben dit weekend moeten werken, zegt ze. En dus gebeurt het vandaag. Want het is mevrouw die het berichtje stuurt. Want traditioneel is barbecue natuurlijk een mannenzaak. Dat weten we allemaal. En met die warmte moeten we extra voorzichtig zijn voor gensters. En op mijn vraag wat er op ligt. Wel, worstjes voor de kleinkinderen en een goede cotalos voor ons. Zometeen al een lekkere apero. Daar gaan we mee beginnen. Smakelijk eindschool aan de

0: Starman van Brad.
1: De zomer van je leven.
0: Het jaar 1976 staat in de kijker vandaag hier in de zomer van je leven. Het jaar waarin de laatste film met John Wayne uitkwam, The Shootist. Waarin John Wayne een revolverheld speelt die sterft aan kanker. Parallel eigenlijk met de echte wereld, want ook John Wayne leed op dat moment aan maagkanker en stierf er 3 jaar later aan, The Shootist. Ik heb hem nooit gezien, benieuwd of ik die eigenlijk nog ergens kan vinden, want ik zou hem precies wel eens willen zien. En muzikaal is 1976 een groot jaar voor Tina Charles, waarin ze een dikke vette disco-hit scoort op 22-jarige leeftijd.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot verskampioen 2026.

Goedenavond. Er is een zesde dodelijke slachtoffer na de schietpartij in Duitsland. Het drama gebeurde in het Noord-Duitse Staten, een stad ten westen van Hamburg. Bij die dodelijke slachtoffers zijn zeker 4 vrouwen en 1 man. Er raakten ook verschillende andere mensen gewond. Politie bevestigt dat het 2 verdachten kon oppakken, een man en een vrouw. Een van hen zou de schutter zijn. De schietpartij gebeurde in een centrum waar moeders met de kinderen verblijven als die het wat moeilijk hebben, privé of financieel. Over het motief bestaat er onduidelijkheid. Straks om 19:30 geeft de Duitse politie en parket een persconferentie waar ze meer details geven over die schietpartij en wat er precies allemaal gebeurde. De staking in onze gevangenissen duurt zeker tot morgen vroeg 6:00. De staking komt na conflicten in de Franstalige gevangenissen rond de overbevolking en de grondslapers, maar ook de erg moeilijke werkomstandigheden en de agressie tegen de cipiers, dat is een van de vele ergernissen. Personeel vraagt maatregelen, maar er gebeurt voorlopig niets en dat pikken de vakbonden echt niet meer. De gevangenissen draaien tot morgen vroeg dus op minimumbezetting.

Morgen zon en wolken en plaatselijk wat gedruppel bij 20 tot 27 graden. Woensdag eerst brede opklaringen, daarna neemt de bewolking toe met wat regen of een bui. In de namiddag woensdag klaart het opnieuw op, maximaal tot 25 graden. Donderdag bewolkt met lichte regen, later ook enkele opklaringen bij 23 tot 26 graden.

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

0: zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt, avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Doe, doe, doe.
4: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
6: Maar mijn koersfiets is helemaal op de klop.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
6: Zelfs met een helm is
4: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en ongevallenverzekering op etias.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik dacht van chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Dat wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.

Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

0: Kate. Voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
8: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
9: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
7: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
8: Oh, maar dat is correct.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Goedenavond. In Vlaanderen is op meer dan 150 plaatsen het wijkdek beschadigd door de hittegolf van de voorbije dagen. Vooral dan oude betonnen wegen en fietspaden die door de enorme warmte omhoog kwamen. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. De vele schade is opvallend als je dat vergelijkt met vorige zomer. Toch beseffen ze bij Wegen en Verkeer dat de hittegolven door de klimaatverandering de komende jaren blijven terugkeren en ook intenser worden. Daarom gaan ze sterkere voegen gebruiken bij nieuwe autowegen en de bestaande nog beter onderhouden en beschermen tegen de hitte. Op het tennistoernooi van Wimbledon staat de Italiaanse nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, met heel veel moeite in de tweede ronde. Hij had in zijn eerste wedstrijd meteen 5 sets nodig tegen de Servier Kecmanovic, het nummer 50. De match duurde ruim 3,5 uur. Sinner speelde op Wimbledon voor het eerst een officieel toernooi sinds hij vorige maand op Roland Garros al in de tweede ronde werd uitgeschakeld. De Italiaan bezweek toen onder de lode hitte in Parijs. En ik eindig met leuk wielernieuws, want Mathieu van der Poel wordt voor de eerste keer papa. De Nederlander van Alpecin Premier Tech maakte het nieuws samen met zijn Belgische vriendin Roxanne Bertels bekend via Instagram onder de titel BBVDP. De baby is uitgerekend voor januari volgend jaar. Mathieu van der Poel vormt al sinds 2018 een koppel met zijn Roxanne. De twee leerden elkaar kennen tijdens een Porsche-evenement in Finland. En eerst even vertellen dat het KMI bevestigt dat de hittegolf officieel voorbij is in ons land. Temperatuur steeg vandaag niet boven 25 graden in Ukkel. De hittegolf duurde officieel dus 12 dagen in ons land. En vannacht dan krijgen we meer wolken en minimaal tussen 12 en 16 graden. Morgen zon en wolken en plaatselijk wat gedruppel bij 20 tot 27 graden. Woensdag eerst brede opklaringen, daarna neemt de bewolking toe met wat regen of een bui. In de namiddag woensdag klaart het opnieuw op, maximaal tot 25 graden. Donderdag dan bewolkt met lichte regen. Later ook enkele opklaringen bij 23 tot 26 graden donderdag.

0: Er is een Telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Het beste uit de 60s,
3: 70s
5: en 80s.

Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: jubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde